0: Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Madonna liet ooit haar hondje uitlaten door een 8-jarig buurmeisje. Ja, en dat buurmeisje, dat was niemand minder dan Kim Kardashian. Maar wacht tot je hoort wat Madonna haar betaalde. Het is echt om te lachen. Nostalgie. Komt eraan naar Wang Chung en Bob Marley.

0: weekend, dat is altijd te kort. Hè. Als je een beetje last hebt van de maandagblues, geen probleem. Ik ben hier om je te steunen. En ik kom natuurlijk niet alleen. Ik heb de grootste hits voor je mee.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Lang voor reality shows en miljoenen volgers was Kim Kardashian gewoon het buurmeisje van Madonna. Ja, Kim was toen 8 en liet geregeld het hondje van Madonna uit om wat bij te verdienen. Maar bij Madonna hoort daar blijkbaar geen zakgeld bij. In plaats van geld gaf ze Kim een doos vol met van die neonrubberen armbandjes, van die typische jaren 80 jelly bracelets. Kim droeg ze trots naar school, ja, en daar vertelde ze dat ze van Madonna kwamen, maar niemand wilde haar geloven natuurlijk. Jaren later, toen Kim zelf beroemd was, ontmoette ze Madonna opnieuw. Madonna vroeg haar of ze die armbandjes nog had. Kim antwoordde van niet, waarop Madonna zei dat dat waarschijnlijk het coolste was wat ze ooit gekregen had. Ja, zo goed als gratis de hond uitlaten bij Madonna. Vandaag zou Kim daar waarschijnlijk een reality-reeks van maken en massa's geld mee verdienen.

Zometeen in Top 3000 Heroes. Gloria Gaynor en Dan Hartman, maar ook Jennifer Lopez. Ja, en zij is de reden waarom Google Images bestaat. Hoe dat is gebeurd, dat verhaal komt eraan binnen 10 minuten.

0: Mr. Big komt eraan. Ja, natuurlijk niet die uit Sex and the City, maar wel die uit de hitlijsten.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: In 2000 gebeurde er iets bijzonders op de Grammy Awards. Jennifer Lopez verscheen op de rode loper in een groene Versace-jurk met een halslijn die de wereld en vooral het internet nog niet gewoon was. En plots gebeurde het ondenkbare. Iedereen ging zoeken naar foto's van die jurk. Het werd op dat moment de meest gezochte zoekopdracht ooit op Google. Alleen, Google had toen nog geen manier om afbeeldingen te tonen. Mensen wilden niet lezen over die jurk, ze wilden het met eigen ogen zien. Google snapte meteen het signaal en ontwikkelde een nieuw idee. Google Images. Dat werd gelanceerd in 2001. Dus eigenlijk heeft Jennifer Lopez met een sexy jurk het internet voorgoed veranderd.

Een zingende vrachtwagenchauffeur die zo goed als per ongeluk een van de grootste soulhits schreef. Want hij wist niet eens dat hij talent had. Het verhaal van Otis Redding komt eraan na Yazoo en Phil Collins in Top 3000 Heroes bij Nostalgie.

0: volgende finale van de Groene Speelplaats en natuurlijk ook de voorbereidingen van de B&B van Veronique. Ze hebben veel te doen straks in Sta Op vanaf 6 uur.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Begin jaren 60 was Otis Redding geen zanger met een platencontract, maar vrachtwagenchauffeur in Atlanta. Een vriend van hem had $25 gespaard, genoeg om één track op te nemen in Memphis. Maar één probleempje, hij had geen vervoer. Dus vroeg hij Otis om hem te brengen. Ja, die deed dat puur als chauffeur en was verder niet bezig met muziek. In de studio nam zijn vriend een nummer op met Booker T en de MG's als begeleidingsband. Ze waren klaar en Otis die kreeg de vibe te pakken en vroeg voorzichtig: mag ik ook eens een liedje zingen? Hij zette zich achter de microfoon. Ja, en dan, die muzikanten, monden vielen open en ze keken elkaar vol ongeloof aan. Wie is dit? Een paar dagen later nodigde een van de muzikanten, gitarist Steve Cropper, hem uit op zijn kamer in het Holiday Inn Hotel. Twee eenvoudige bedden tegenover elkaar.

pen, papier, gitaar. En daar schreven ze samen het legendarische nummer Sitting on the Dock of the Bay. Ja, Otis Redding, hij kwam als chauffeur en vertrok als zo'n legende.

0: record met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Nostalgie. Dit 6 uur nieuws krijg je van Simon van Elslander. En Simon, er is een politieke crisis in Hongarije.
5: Ja, in Hongarije weigert president Sulyok af te treden, ondanks een ultimatum van de nieuwe premier Péter Magyar. Het ultimatum van Magyar liep afgelopen middernacht af, maar Sulyok liet in een videoboodschap op X weten dat hij niet van plan is om op te stappen. Premier Magyar heeft vandaag opnieuw overleg met de president. Hij wil dat Sulyok vertrekt omdat hij een trouwe bondgenoot was van de vorige premier, Viktor Orbán. Orbán verloor afgelopen april de macht in Hongarije na een regeerperiode van 16 jaar. Niet-Europese studenten botsen vanaf nu op strengere voorwaarden om in België te studeren. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bos-Zuid, wil zo misbruik aan het kunstmatig verlengen van verblijven tegengaan. Buitenlandse studenten moeten sneller bewijzen dat ze slagen. Zo is na 2 jaar bachelor minstens 60 studiepunten behalen verplicht. Ook wie te vaak van richting verandert, riskeert zijn verblijfsvergunning te verliezen. Tot slot worden ook visa voor niet erkende instellingen, zoals bepaalde business schools, strenger gecontroleerd. In het voetbal heeft AA Gent tegen Racing Genk het allerlaatste Europese ticket gegrepen na penalties. Na 90 minuten stond het nog steeds 0-0. Genk-spits Robin Mirisola opende in de 96e minuut de score, maar diep in de verlengingen maakte Tibbe de Vlieger vanaf de stip gelijk. In de beslissende strafschoppenreeks kroonde doelman Davy Roef zich tot de held door de laatste penalty van August de Wannemakker te stoppen. Gent wint de reeks met 5-4 en mag volgend seizoen naar de tweede voorronde van de Conference League.
6: Nostalgie weer.
5: Deze ochtend brede opklaringen, in de loop van de dag wisselend tot soms zwaar bewolkt, maxima tussen de 19 graden aan zee en 23 à 24 graden in het centrum van het land. Morgen krijgen we regen en onweersbuien. Er staat ook een sterke wind tussen de 18 en 24 graden. Woensdag en donderdag wisselend tot soms zwaar bewolkt met buien bij 20 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
7: Veronique en Sander.
4: Het wonder is geschied. Ik heb nog eens een lange broek uit mijn kast moeten halen op deze maandagochtend. Iets minder warm, maar betekent niet dat wij er een iets minder groot feest van gaan maken. Goedemorgen, welkom. We are music. Ben jij ook al begonnen aan de week? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Uit 1990, zometeen krijg je nog een beetje Beach Boys met Kokomo. En ook Ed Sheeran is erbij.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, nieuwe week, nieuwe dag, nieuwe kansen. Dag Sander, goedemorgen.
0: Goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Een werkvrij weekend gehad?
2: Ja. Ik heb eigenlijk een heel leuk weekend gehad. Dat was heel lang geleden. Niet werken, alleen maar leuke dingen. Feestjes, communiefeestjes, dinertjes, aperootjes en veel zon.
0: Heerlijk van genoten.
2: Ja, ik heb er echt van genoten, ja.
0: De batterijtjes zijn opgeladen?
2: Zijn maar zeker. Die van jou ook?
0: Die van mij zijn helemaal opgeladen. Ik ben een soort Duracell-konijn op speed vandaag.
2: Ja, en die van jou daar, die zijn duidelijk ook opgeladen.
0: Axel uit Antwerpen, die is er al bij in de nostalgie. Goedemorgen, vroege vogel, stuurt hij. We zijn alweer aan het werk in de haven van Antwerpen. Frederik uit Bedlaren stuurt goedemorgen. Sander, klaar om de nieuwe werkweek te starten. Ook Mario uit Boekhouten is erbij. Goedemorgen, stuurt hij. Ik ben een weekje thuis van het werken na een week de nachten moeten doen. Free uit Menen stuurt goedemorgen. Weer al maandag. Ik sta weer al in de dagelijkse file richting de Kennedy-tunnel. Ja, Freek, ik heb er ook al van gehad. Voor 6 uur dan nog. Kathleen uit Koersel, die stuurt goedemorgen. Hier in Beringen wachten we vol spanning op nieuws over de groene speelplaats. En vandaag kom je natuurlijk te weten naar welke school met die 50.000 euro gaat lopen. Als Veronique de Kok, die vertrekt straks om naar de winnende school te trekken. En ook Carol is erbij. Ze stuurt een berichtje op rijm. Een hele goede morgenochtend, vriendjes. Met een grote glimlach en veel zin vliegen we weer deze maandag in. Het zal wel zijn. En dat na een zwaar weekendje, laat ze weten. Voilà, die maandag die is op gang met de grootste hits hier bij Nostalgie natuurlijk. En een verhaal van Veronique de Kok zometeen.
2: Mijn verhaal straks gaat over een situatie die zelfs mijn GPS niet had kunnen oplossen.

0: Dat is voor die restwarmte die misschien nog in je huis hangt. De Beach Boys in het heerlijke zomerse Kokomo. Rijd je helemaal terug aan het einde van de jaren 80 met een kokosnootje in de hand. Het is tijd voor het verhaal van Veronique de Kok. Het had iets te maken met een GPS.
1: Biecht ze.
2: Vader, ik heb gezondigd.
1: Of liegt ze.
3: Wel, Sander, ik heb in mijn leven toch al redelijk wat gedaan, redelijk wat gereden. Je weet misschien nog dat ik ooit in Familie heb meegespeeld. In een vorig leven was dat zelfs.
0: Als Jolien.
3: Ja, ik heb 3 jaar lang Jolien gespeeld, ja. Secretarisse bij Van den Bossen. Het was een hele, hele fijne periode. Ik vond dat heel plezant. Veel geleerd ook natuurlijk, want ik was toen nog heel jong. En je kent dat, een dagelijkse soap, veel draaidagen in een studio. Maar soms hadden wij ook opnames op locatie, dus buiten opnames.
0: Want je bent ooit eens op huwelijksreis ook zo geweest, hè?
3: Nee, dat was niet mijn huwelijk. Ik was naar Malta achtergevlogen bij Peter, want dat was mijn vriendje toen.
0: Just,
3: maar dat is los van dit verhaal. Los van dit verhaal had ik buitenopnames. En dat is altijd leuk om in een andere omgeving eens te moeten filmen.
0: Ja.
3: En daarom moest ik voor een van die dagen naar de kerk van Aalst.
0: Oké.
3: Okay. Moest daar heel vroeg zijn, dus ik rijden naar Aalst. Ik ga naar die kerk in Aalst. En daar is gewoon niemand. Maar dus ook geen regisseur, geen medeacteurs, geen cameramensen, niks. Ik dacht echt dat ik mij vandaag had vergist. Dus ik belde de producer die alles regelt. Ik zeg, hallo?
0: Waar zijn jullie?
3: Waar zitten jullie?
0: Ja.
3: Blijkt, Sander, dat er ook een Aalst is in Limburg.
0: Aalst in Limburg?
3: Ja, dat is echt waar. Dat is zo'n deelgemeente van Sint-Truiden.
0: En daar moest je zijn?
3: Maar ik zat in de stad Aalst.
0: In Oost-Vlaanderen?
3: In Oost-Vlaanderen. Ja, dat hadden ze dus niet duidelijk... Allee, waarschijnlijk hadden ze dat wel duidelijk gebriefd, maar heb ik de call sheet niet gelezen of zo zeker. Ik stond dus letterlijk aan de andere kant van het land. Dus ik snel naar Limburg, veel te laat natuurlijk. En je kent mij, ik haat dat.
0: Even snel naar Limburg vanuit Aalst.
3: Ja, van Aalst naar Sint-Truiden.
0: Mannengestief. Is dit verzonnen of niet? Is dit een echt verhaal? Laat het weten in de Nostalgie-app. Stond Veronique de Kok ooit in het verkeerde Aalst toen ze moest draaien voor Familie?
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
9: Goedemorgen, Bibaert van Stukken van Mensen hier. De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar. Stel.

0: Timmy Windows. Dat was het zeker met al die warmte dit weekend. En ook een groot, groot onweer, mannetjes. Ondertussen hier een berichtje van Dennis, die stuurt nog een foto van de hagelbollen die er bij mijn Malderen zijn gepasseerd. Ja, mannetjes, bijna zo groot als tennisballen. Ik hoop dat niemand te veel schade heeft en anders dat het allemaal snel opgelost is.
1: Biecht ze of liegt ze?
0: Ja, dan is nog de vraag, was het verhaal van ons Veronique waar? Stond ze ooit aan het verkeerde Aalst?
2: Ja, stond ik ooit in Aalst in Oost-Vlaanderen in plaats van Aalst, de deelgemeente van Sint-Truiden?
3: Dat is waar.
2: Is dat waar?
3: Dat is waar.
2: Lieve schat, kende jij mij of kende jij mij niet?
3: Ja.
2: Aardig. Dubbel check ik call sheets niet vier keer?
3: Oh, het is niet, het is verzonnen zeker.
2: Natuurlijk is het niet waar. Gelukkig maar. Ik zou daar echt niet mee kunnen hebben lachen als dat wel gebeurd was. Bon, maar je kent mij toch, ik ben graag op tijd. En ik dubbelcheck toch altijd locaties en zo waar ik moet zijn. Nee, ik zou zot worden, jong. Ik heb al zoveel kilometertjes gereden, maar ik ben gelukkig nog nooit aan de verkeerde plek gereden.

0: Chic met Le Freak uit 1978. Zometeen sturen we ons Veronique de Kok op pad. Want vandaag gaat zij naar de winnende school van de Groene Speelplaats. 50.000 euro voor die winnende school die we samen met het Nieuwsblad uitdelen. Om die speelplaats dus wat groener te maken. Er maken nog 5 provinciewinnaars kans. Uit elke provincie eentje. Maar straks om 9:15 kom jij dus te weten welke school gaat lopen met die 50.000 euro. Straks sturen we ons Veronique op pad na een fantastische hit uit de 80s van Fergal Sharkey met A Good Heart, met die typische 80s drums. En na een meisjesgroep die je op 27 juni kan spotten op het park Middenvijver hier op Linkeroever. Dan staat Robbie Williams hier op het Live is Live festival. Maar die line-up die wordt onder andere ook aangevuld met Bart Peters, Ozark Henry, Suzanne en Freek. En dus ook de meisjesgroep die er zometeen aankomt met hun grootste hit uit 2005.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee?

0: Luister.
1: Summerdance.
0: Hoor je het ook?
1: Summerdance.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Jan van Loveren hier en ik heb het even gefactcheckt. Opstaan met Veronique de Kok is echt wel de beste.

0: Ja, het zijn de Sugar Babes, die op 27 juni kan zien op het Park Middenvijver hier op Linkeroever. Samen met Robbie Williams staan ze dan op het Live is Live Festival. Vorig jaar stonden ze op Krammerok in Stekenen. Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik ze daar gezien heb. Ik had toen iets te vroeg gepikt. En de Sugar Babes die heb ik gemist. Maar deze keer kan ik ze dus wel spotten op het Live is Live Festival. Zo meteen de Walk of Life van de Dire Straits. Maar eerst moeten we iemand op pad sturen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Ja, Veronique, een leuk weekend had je erop zitten. Vertel je daarnet al.
2: Klopt.
0: Feestjes, apero's.
2: Ja.
0: Maar ook een weekend waarin je een groot geheim moest bewaren.
2: Ja, dat klopt.
0: Want de winnaar van de Groene Speelplaatsen, die weet enkel jij en de andere juryleden.
2: Ja.
0: En vandaag wordt dat geopenbaard aan de rest van Vlaanderen.
2: En wel, zometeen eigenlijk al. Tijdens onze show. Wij zijn vrijdag na het laatste bezoek in Conclave gedoken. Om die winnaar te kiezen voor Missie Groene Speelplaats. We hebben dus die 5 finalisten bezocht. En samen met de mede-juryleden hebben wij een beslissing gemaakt. En we hebben een winnaar.
0: Er is een winnaar. Er is een school die €50.000 krijgt om zijn of haar groene speelplaats droom te laten uitkomen.
2: Yes, en ik ga daar nu naartoe.
0: Nu?
2: Ja.
0: Dus je gaat nu vertrekken?
2: Ja, ik kan u achterlaten. Ik ga echt moeten vertrekken, want anders ben ik niet op tijd.
0: Oké. Okay.
2: Maar ja, we houden het natuurlijk nog even spannend of ik nu naar West-Vlaanderen ga, of naar Antwerpen, of naar Leuven, of whatever. Maar straks, om 9:15, dan ga ik jou bellen vanuit die school. En dan hoor je hier live in de show welke school het is.
0: Allee, maar vertrek dan maar, kom.
2: Ja, zijn weg, hè.
0: Allee, maar.
2: Gaat dat lukken hier?
0: Ja, allee, weg.
2: Houd

0: Eros Ramazzotti en Cosa della Vita. Ons favoriete kok is net vertrokken. Ze zijn naar de winnende school van die groene speelplaats met 50.000 euro in haar kofferbak.
1: Zometeen bij Sta Op met Veronique de Kok.
0: Ondertussen hou ik hier het voortrecht door. Geen paniek. En dat met de grootste hit. Zometeen na 7 uur. Lekker dansen. Samen met Michael Jackson. Een wannabe star in something. Ben jij ook al begonnen aan je maandagochtend? Laat gerust van je horen in de nostalgie app hoor. We lezen en we reageren op elk bericht. Zometeen na 7 uur gaan we verder.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schattig, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoop, man!
7: Immoscoop, man!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.
8: Simo,
12: ook een huis zoeken met de Simo-app.
8: Simo,
12: ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
8: Simo,
12: en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
13: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Immo-site voor slimmerikken.
8: En rapperikken.
14: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
15: Vero Sander hier, wat is dat van B&B Veronique?
14: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
15: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
14: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
1: De mooiste ochtendshow, vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique, met elke dag een bekende gast.
15: Choco voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
14: Sanderke, alles gaat er zijn.
1: Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo. Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
0: Nostalgie. Het is 3 voor 7. Goedemorgen, nieuws krijg je van Simon van Elslander. En Simon, het aantal slachtoffers dat grensoverschrijdend gedrag meldt is bijna verdubbeld.
16: Ja, dat klopt. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Agentschap Justitie en Handhaving. Het aantal meldingen steeg van 954 in 2024 naar 1545 vorig jaar. Die felle stijging is deels te verklaren door een piek na de wantoestanden rond een gynaecoloog uit Tienen. Bijna de helft van de meldingen gaat over ongewenst seksueel gedrag, gevolgd door psychisch geweld zoals pesterijen of uitsluiting op de werkvloer. Omdat de overgrote meerderheid van de melders vrouw is, start het meldpunt, een campagne om in de toekomst ook meer mannen en jongeren te mobiliseren. Niet-Europese studenten botsen vanaf nu op strengere voorwaarden om in België te studeren. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bos-Zuid, wil zo misbruik en het kunstmatig verlengen van verblijven tegengaan. Buitenlandse studenten moeten sneller bewijzen dat ze slagen. Zo is na 2 jaar bachelor minstens 60 studiepunten behalen verplicht. Ook wie te vaak van de richting verandert, riskeert zijn verblijfsvergunning te verliezen. Tot slot worden ook visa voor niet erkende instellingen, zoals bepaalde business schools, strenger gecontroleerd. En dan nog voetbal. AA Gent heeft het allerlaatste Europese ticket gegrepen na penalties tegen Racing Genk. Na 90 minuten stond het nog steeds 0-0. Genk-spits Robin Mirisola opende in de 96e minuut de score, maar diep in de verlengingen maakte Tibbe de Vlieger vanaf de stip gelijk. In de beslissende strafschoppenreeks kroonde doelman Davy Roef zich tot de held door de laatste penalty van August de Wannemakker te stoppen. Gent wint de reeks met 5-4 en mag volgend seizoen naar de tweede voorronde van de Conference League.
0: Ja, straf gedaan van Gent. Echt wel mooi om te zien.
16: Ik was erbij gisteren.
0: Was je erbij? Ja,
16: dus ik wou eigenlijk vroeg in bed kruipen natuurlijk. En dan waren het verlengingen. Dus iets minder slaap vandaag.
0: En ben je dan een fan van Gent of van Genk?
16: Ik had gratis tickets, dus een gratis supporter.
0: Om als journalist even objectief te kijken hoe we daar allemaal in elkaar zitten.
1: Nostalgie weer.
16: Deze ochtend brede opklaringen, in de loop van de dag wisselend tot soms zwaar bewolkt. Maxima tussen 19 graden aan zee en 24 graden in het centrum. Morgen krijgen we regen en onweersbuien. Er staat ook een sterke wind tussen 18 en 24 graden. Woensdag en donderdag wisselen tot soms zwaar bewolkt met buien bij 20 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Moet me dat wel een keer vertellen, die gratis tickets, zodat dat dan juist werkt?
16: Nou ja, ik vertel het straks.
0: We zullen het straks een keer bespreken, ja.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
17: Veronique en Sander.
0: Een ticket voor de warmste ochtendshow van Vlaanderen, die heb je niet nodig hoor. Helemaal gratis serveer ik jou de grootste hits. Ons Veronique die is onderweg naar de groene speelplaats, de winnende school. Maar ik hou je gezelschap. We are music. En dat ook onder andere samen met Michael Jackson en Wannabe Started Something. Goedemorgen. Nostalgie.

De Hihoes vlieg je al om de oren. 4 over 7 ondertussen. Goedemorgen. Michael Jackson en Wannabe Starting Something. En wij starten ook iets hoor. Op maandag. Een nieuwe maandag en die voelt langs alle kanten vers. Want we beginnen aan een verse week en een kakelverse maand in juni. Ook Lisbeth uit Sint-Niklaas, Deborah uit Aalst en Mario uit Nieuwpoort zijn al begonnen aan die nieuwe week. Laat ze weten in de Nostalgie-app. Het is juni ondertussen, 1 juni vandaag. De maand waarin je de zomer al kan ruiken. Maar waar ook die gevreesde examens voor de deur staan. Hè. Misschien heb je ook wel een blokkende student thuis zitten. Verwen ze dan maar eens extra goed met een extra dessertje of een gesneden appeltje. Zoals ons mama dat vroeger altijd deed. En heb je geen blokkende studenten, denk er dan alvast eens aan. Want we hebben het allemaal meegemaakt, hè? Die verschrikkelijke junimaand om in je boeken te duiken. Ondertussen hoor je het, geen Veronique de Kok deze ochtend, want Veronique is onderweg naar enkele studenten. Niet om bijles te geven, gelukkig misschien in het geval van Veronique, maar om een school blij te maken met 50.000 euro om de speelplaats te vergroenen. Ja, het is vandaag het grote eindpunt van die groene speelplaats dat we samen met een nieuwsblad organiseren. 1 school maken we extra blij. Ik heb haar hier net van de parking zien rijden. En nu is het afwachten waar ze straks tevoorschijn zal komen. Rond 9:15 ontdek je hier op de radio welke school Missie Groene Speelplaats wint en waar ons Veronique beland is. Maar ondertussen duiken we samen dat maandaggevoel in. Of je nu al met een heet kopje koffie de eerste zonnestralen trotseert, nog eens goed aan het snoezen bent, of al midden in een gevecht zit om je kinderen toch iets of wat toonbaar te krijgen voor een nieuwe schooldag. De juiste soundtrack die krijg je sowieso hier bij Nostalgie. Zoals deze ultieme hit uit de 90s. Eentje waarvan je toen de videoclip tot in de treuren zag passeren op MTV. Een donkere kamer, een houten parketvloer, wat mannen in de schaduw en deze superhit Losing My Religion van R.E.M.

0: Olivia Newton-John en ILO, The Electric Light Orchestra met Xanadu. Uit de gelijknamige 80s film natuurlijk, waarschijnlijk helemaal teruggecatapulteerd naar het moment dat je die fantastische film op het grote scherm zag in de 80s. Ons Veronique de Kok, ik zei het al, is onderweg naar een school om die blij te maken met 50.000 euro. De winnaar van Missie Groene Speelplaats, die kom je te weten rond 9:15. Maar wel heel benieuwd of ze het droog gaat houden. En dan heb ik niet over de waterlanders uit haar ogen, maar wel over het weer. Gaat het nog regenen deze ochtend of kan ons Veronique op een droge speelplaats toekomen? Er is één man die het weet, dat is onze Erwin. Ik vraag het hem zo meteen, na Pharrell Williams en na Roxette, kan ik hem eens vragen of die hitte een beetje aan het verdwijnen is. Want mannetjes, heb ik slecht geslapen door die hitte die bleef hangen? Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als het zo warm is in huis, ik slaap zo verschrikkelijk slecht. Maar bon, niks wat een kopje koffie en wat grote nostalgiehits niet kunnen oplossen natuurlijk.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Goedemorgen. Ziektevrulst hier. Vroeger stond ik op zondag graag op met Samson.
7: Mossig, hé.
6: Maar nu sta ik elke dag graag op met Veronique de Kok.
7: Dat is hier wel gezellig. Sta op.

0: voel me alsof mijn ouders niet thuis zijn nu ons Veronique onderweg is naar die winnaar van de groene speelplaats. Ik heb zelfs er om iets kapot te maken of om snoep te eten. Of om een pizza in te steken.
1: Het weer met Erwin.
0: Maar ik zal me maar gewoon bij mijn ochtendtaken houden zoals het weer ten berde brengen samen met Erwin Franks. Goedemorgen Erwin.
2: Hey, goedemorgen, dag Sander. Zit je daar nu echt helemaal alleen in de studio?
0: Ik heb natuurlijk mijn fantastische team bij mij, Erwin. Maar er is geen Veronique de Kok te bespeuren. Die is inderdaad dan naar de winnaar van de groene speelplaatsen onderweg. En ze heeft mij er alleen achtergelaten.
2: Ah, och arme Sander toch.
0: Maar gelukkig, Erwin, ben ik altijd in mooi gezelschap om 7:55 met jou. Hè. Wat voor weer krijgen we vandaag, Erwin?
2: Ja, de hitte zijn we helemaal kwijt. Dat is duidelijk. Die is met de hagel en regen weggespoeld. Al wordt het vandaag best prima zomerweer. Het is er wel eentje op zijn Belgisch met zon, met wolken. De meeste zon is voor de zee, de kustregio. Meestal is het ook droog vandaag bij temperaturen rond 23 graden. Dus eigenlijk hebben we toch niet te klagen. Hè.
0: Dat valt inderdaad goed mee. Ondertussen kregen we ook een berichtje, Erwin, van Sam Smet uit Linter. Die stuurde: hey, goedemorgen Vero en Sander. Zou Erwin al eens naar morgen, naar dinsdag kunnen kijken? Want wij trouwen dan. Erwin, kan dat in mooie omstandigheden of zal dat toch tussen de plensbuien door zijn?
2: Oei, morgen trouwen. Ai, dat wordt toch minder. We hebben in elk geval een regenfrak nodig. Want ja, er passeren in de loop van de dag opnieuw enkele stevige buien met kans op onweer, zware windstoten. Ook hagel is opnieuw mogelijk bij 21 graden. Dus ja, het zal toch tussen de plensbuien door zijn. Dat is zeker.
0: Het is dan te hopen dat dat niet zo'n hagelbollen zijn als dit weekend. Heb je dat gezien, Erwin? Dat waren halve tennisballen die uit de lucht kwamen.
2: Ja, pingpongballen, 5 centimeter diameter, heel erg straf. Nee, maar dat gaat het niet worden. Er kan wel wat hagel vallen, maar terugkeren naar zaterdag. Nee, dat gaat het niet zijn. Dus ik kan hem een beetje geruststellen.
0: Super, dankjewel Erwin. Zometeen Depeche Mode met Just Can't Get Enough. Ik heb ook nog eentje van Jamiroquai zometeen.
1: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen, thuis in wonen.

0: Daarnet kregen we een berichtje van Sam Smet uit Linter. We moesten vragen aan onze weerman Erwin wat voor weer het morgen wordt op 2 juni. Want hij gaat trouwen. Maar het antwoord dat hij van onze weerman Erwin kreeg, dat was misschien niet wat hij verwacht had. Goedemorgen, Sam.
1: Goedemorgen, Sander.
0: We hoorden net bij onze weerman Erwin dat het morgen wel eens serieus kan regenen. Hoe gaan jullie dat tegengaan op jullie trouwdag, Sam?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Hebben jullie al paraplu's voorzien en zo?
1: Nee, het enige dat wij gaan bij hebben is onze grootste glimlach.
0: Ah, voilà. Dat is ook al iets. En anders moet je gewoon een KW bovenop je kostuum doen, hè, Sam?
1: Dat gaat ideaal zijn in de stijl van Peaky Blinders.
0: Ah, top. Mochten er nog mensen zijn met tips voor Sam hoe je de regen kan tegengaan op je trouwdag, mag je die altijd laten komen in de Nostalgie-app. En Sam, ik beloof je, dan stuur ik alle tips rechtstreeks naar jou door.
1: Super, heel vriendelijk bedankt.
0: Voilà, geniet toch nog van de maandag en maak er een mooie dag van morgen. En ondertussen maken we er ook een mooie dag van 7:30. Een hoofdpuntje krijg je van Simon van Elslander.
2: Ja, de NMBS ziet het aantal reizigers fors stijgen door de hoge brandstofprijzen. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten verkocht de spoorwegmaatschappij in maart en april 10% meer losse tickets en 9% meer abonnementen. Uit een enquête blijkt dat de helft van de reizigers de overstap ook expliciet aan die dure brandstofprijzen linkt. Puur Sint-Amans onderzoekt of de felle hagelbui van gisteravond erkend kan worden als ramp. Volgens burgemeester Koen van den Heuvel overlegt de gemeente daar vanochtend over. De materiële schade aan onder meer auto's en serres is groot. Bij een officiële erkenning door het Vlaams Rampenfonds kunnen getroffenen een

0: tegemoetkoming krijgen. En dan is er nog een ander verhaal van de 87-jarige Valerie uit het Britse Norwich. Die heeft 66 jaar lang met een bom in haar tuin geleefd. En sterker nog, het ding deed het blijkbaar ook goed op feestjes. Gasten speelden er geregeld mee en vroegen zich af waar ze die obuus vandaan had. Haar echtgenoot, een oud-militair trouwens, had haar destijds gezegd dat het gewoon een lege, ongevaarlijke huls was. Niet dus, want toen de tuinman de bom ontdekte, belde hij meteen de politie. En de ontmijningsdienst moest uitrukken om de bom gecontroleerd tot ontploffing te brengen. En ook straf, de hele straat werd geëvacueerd liever. Maar Valerie, die weigerde haar zetel te verlaten en bekeek de ontploffing van thuis uit.
1: Prachtig, en dan ook jarenlang op feestjes mee gespeeld en zo.
0: Ja, ik vraag me af hoe dat dan gaat.
1: Ja, speciale feestjes, als je met een obuus... Simon, ik moet dan meteen denken aan dit fragment van Man Baton natuurlijk.
2: Ja, uw obusios, uw driver, obusios, stop.
3: Stopmachine, tractor
2: en allemaal weglopen.
1: If you see obusios, you stop the machine. Ja. Maar je hebt het zelf ook meegemaakt.
0: Herkenbaar, ik ben zelf ook van West-Vlaanderen. En zelf heb ik ooit 2 obussen uit mijn vijver gehaald. Gevist letterlijk bijna. Eén grote van meer dan een meter en een kleinere van een halve meter. En die kwamen bovendrijven via de waterledies. Dus dat lag op de grond. En dat is heel bijzonder hoe dat plots tot stand kwam.
1: Maar die waren gelukkig niet meer tot ontploffing.
0: Die waren veilig. We hebben dat laten checken. En het is een heel mooi kunstobject nu om te hebben.
1: Dat is waar. Allee, hopelijk vind jij vandaag geen obus in je tuin op deze ochtend. Anders zal het echt een knalmaandag worden, denk ik.
4: Sta op met Veronique de Kok.

0: je te weten welke school gaat lopen met die 50.000 euro van Missie Groene Speelplaats om die speelplaats te vergroenen. Zo gaat het. Ons Veronique die is al onderweg en ze heeft al van zich laten horen.
1: Dat was Sander. Ik ben hier even gestopt langs de kant, want ik ben onderweg naar de winnaar van de Groene Speelplaats. Hè. Die cheque van 50.000 euro ligt hier al bij mij. Ik ben zo benieuwd om al die blije gezichtjes te zien straks. Zeg jij ondertussen wel dat je manieren houdt daar in de studio? Want ik ken dat, hè, als de kat van huis is. Allee, bon, kom verder bollen, hè. Doei.
0: Ja, als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel natuurlijk. En ik moet eerlijk toegeven, het voelt wel zo'n beetje. Het voelt een beetje als die ene film die je elke kerst kijkt. Herken je het al? Ik voel mij een beetje home alone eigenlijk. Veronique is er niet. Ik ben hier alleen in de studio. Ik kan eigenlijk doen wat ik wil. Het voelt echt alsof je vroeger, toen je nog een kindje was van een jaar of 10, alleen thuis was. Je ouders lieten je voor de eerste keer alleen thuis. En de wereld leek een paradijs waarin je kon doen wat je wou. Snoepjes eten, de koekenkast plunderen, misschien wel urenlang televisie kijken of radio luisteren. Of misschien wel gewoon wat kattenkwaad uithalen. En nu ben ik wel eens benieuwd. Heb jij ooit iets uitgestoken toen je home alone was? Wat was zo het grootste kattenkwaad of de grootste streek die jij hebt uitgehaald toen je home alone was? Toen je helemaal alleen was. En misschien breng je mij wel op ideeën. Ik kan een keer iets uitsteken nu Veronique de Kok er toch niet is. Jouw verhaal, ik hoor het heel graag in de Nostalgie-app.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
6: Mama, is mijn brood al klaar?
7: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
8: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
13: Koekzijde presenteert. Vrijdag 24 juli, at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
14: Denk je soms nog aan
13: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
15: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
16: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
17: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
18: Ah, Veronique, Philippe Keubels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio.
19: Sta op met Veronique de Kok.
18: Heel plezant, maar wel

0: Bengals met Manic Monday op deze maandagochtend 13 voor 8. En ik voel me op deze maandag 1 juni een beetje zoals Kevin McAllister uit deze film. Je kent hem nog wel, Home Alone natuurlijk. De film waar kinderen alleen worden achtergelaten. Ja, ik ben hier zonder Veronique de Kok. Die is onderweg naar de winnende school van de groene speelplaatsen. En ik voel me een beetje een kind alleen thuis, zoals vroeger. Zin om kwattekwaad uit te steken. En ik was wel eens benieuwd wat jij allemaal had uitgestoken toen je ouders niet thuis waren vroeger. En mannetjes, wat een prachtige verhalen zijn er binnengekomen. Zoals deze van Jordi.
1: Dat was eens een keer. Ik en mijn broer waren alleen thuis. Wij besloten toen zo'n oorlogje te spelen met van die oude bolletjesgeweren van vroeger nog. En tijdens het spel hebben wij per ongeluk de visbak kapotgeschoten. Dat was een visbak van 300 liter. Daarna heeft het nog 2 tot 3 jaar geduurd alvorens dat wij dat vertrouwen nooit hebben teruggekregen. Dus...
0: ja, wat een verhaal. Een visbak van 300 liter kapotgeschoten. Dat zijn wel echt Home Alone toestanden. Maar Greetje uit Oostende, goedemorgen. Jij hebt jezelf ooit echt in de film van Home Alone gewaand, hè?
2: Ja, goedemorgen Sander. Ja, dat klopt. Ik was alleen thuis. En ja, ik was bang voor inbrekers. Dat is een van de eerste keren. En ik heb dat gewoon allemaal, niet alles exact, maar heel veel dat vanuit de film kwam, gewoon ook in huis gedaan. En ik herinner mij vooral die pin op die trap nog. Want als we thuis kwamen, dan moest je al de schoenen uitdoen. Dus iedereen moest dat doen. Dus ons mama, als die thuis kwam, ja, dat daar speelgoed lag waar ze over kon vallen. Dat was quasi nog een beetje normaal met 3 kinderen in huis. Maar die pin op die trap, die ga ik nooit vergeten dat ze daar is ingegaan.
0: Greetje. Je hebt dus de hele film Home Alone nagespeeld toen je thuis... Oh, ben jij in godsnaam op dat idee gekomen?
2: Ik heb een heel levendige fantasie. Ik speel heel veel, speelde vroeger soms zelfs nog een beetje dingen na die ik zie. Dat is echt, ja, een levendige fantasie. Ik moet mijn zoon soms ook remmen, want die heeft ook zo'n levendige fantasie. Dus ik heb soms zoiets van... Ik ben blij dat ik zo'n toestand nooit heb meegemaakt hiernaast.
0: Ja. Ik kan het me helemaal inbeelden, Greetje. En jij die al die vallen maakt uit de Home Alone film, de olie, de spijkers, alles. En dan komt jouw mama thuis. Ja, ik denk dat je de wind van voren hebt gekeken, Greetje. Hoe heb je dat allemaal opgelost?
2: Ik had een hele, hele brave moeder die nog niet al te boos was. Die kende ook mijn fantasie. Die heeft dat mee opgeruimd en zo. Maar die was echt wel kwaad om die spijker vooral. Omdat dat echt wel pijnlijk was vooral.
0: Pardon, je mama is ook in die spijker getrapt effectief?
2: Ja, die is daar echt in getrapt, ja.
0: Oké, Greetje, dat is wel echt een hele straffe. Echt wel Home Alone in het echt. Ik zal dat misschien niet doen voor Veronique de Kok. Ik zal hier geen spijkers leggen als ze dan morgen binnenkomt dat ze er niet in trapte.
2: Nee, best niet doen.
0: Dat is goed, Greetje.
2: Maar ja, die heeft haar schoenen wel aan natuurlijk.
0: Voilà. Pas op met van die dunne hakken. Het kan zijn dat je er zo doorzit.
2: Ja, het kan.
0: Greetje, bedankt om mijn ochtend te maken met jouw fantastische verhaal. En welkom in de warmste ochtendclub van Vlaanderen, hè.
2: Dank je wel.

0: Kiss, I was made for loving you. Geen Veronique de Kok, om 9:15 kom je te weten waar ze dan weer naartoe is getrokken. Welke school de winnaar wordt van die Missie Groene Speelplaats. Ondertussen heeft Veronique wel een plaatje voor mij uitgekozen. We beginnen ermee na 8:00. En het is eentje van Right Said Fred.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
9: Nostalgie. Relax.
8: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
0: Nostalgie. Goedemorgen, 8:00 nieuws krijg je van me, Simon van Elslander. Simon, er zijn meer treinreizigers door de hoge brandstofprijzen.
10: Ja, dat klopt. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari zijn de energieprijzen fors gestegen. En dat merkte NMBS in de ticketverkoop. In maart en april werden er 10% meer losse tickets verkocht dan vorig jaar. Ook het aantal woon-werkabonnementen steeg met zo'n 9%. Uit een enquête blijkt dat de helft van de reizigers de overstap ook expliciet aan die dure brandstofprijzen linkt. Het aantal slachtoffers dat grensoverschrijdend gedrag meldt is bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Agentschap Justitie en Handhaving. Het aantal meldingen steeg van 954 in 2024 naar 1545 vorig jaar. Die felle stijging is deels te verklaren door een piek na de wantoestanden rond een gynaecoloog uit Tienen. De meeste meldingen gaan over ongewenst seksueel gedrag, gevolgd door psychisch geweld zoals pesterijen of uitsluiting op de werkvloer. Omdat de overgrote meerderheid van de meldingen vrouw is, start het Meldpunt, een campagne om in de toekomst ook meer mannen en jongeren te mobiliseren. Het Amerikaanse leger heeft de afgelopen dagen nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zegt het leger zelf op X. In de straat van Hormuz werden onder meer commandocentra en radarsites gebombardeerd als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone. Het wankele staakt het vuren tussen beide landen komt daardoor steeds zwaarder onder druk te staan.
11: Nostalgie weer.
10: Deze ochtend brede opklaringen, in de loop van de dag wisselen tot soms zwaar bewolkt, maxima tussen 19 graden aan zee en 24 graden in het centrum. Morgen krijgen we regen en onweersbuien. Er staat ook een sterke wind tussen 18 en 24 graden. Woensdag en donderdag wisselen tot soms zwaar bewolkt met buien bij 20 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
13: We are
14: music. We are
13: Nostalgie.
14: Sta op met Veronique de Kok.
8: Veronique en Sander.
0: De file die je moet trotseren, die is vandaag misschien wat extra zuur op een maandagochtend. Maar wees gerust, wij proberen je moed helemaal op te beuren met de grootste hits. Wat dacht je van Toto en Right Said Fred?
13: We are music.
0: Ja, mannetjes, het wordt meezingen geblazen met je stuur als microfoon. Goedemorgen.
13: Nostalgie.
15: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: En zo is er toch een beetje bij Toto met Afrika. Een van de favorieten van Veronique de Kok. Ja, ze is onderweg, jongens, naar de winnaar van de Groene Speelplaats. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze ervan genoten heeft. Van deze mega-hit van Toto. En heel erg goedemorgen, 8 over 8, op deze maandag 1 juni. Een nieuwe week in een nieuwe maand. Hopelijk is jouw maandagochtend al goed op gang en heb je de kinderen al op tijd afgezet gekregen aan de schoolpoort. Of misschien zitten jullie nu nog in de auto of op de fiets. Een laatste sprint richting die schoolpoort. Misschien ben je al op het werk en ben je al die eerste meetings van de dag aan het voorbereiden. Of misschien geniet je wel van een dagje vrij vandaag. Wat het ook wordt, jouw muzikale soundtrack die wordt verzorgd bij Nostalgie. En die is hier van het hoogste niveau. Hoor, zo meteen krijg je nog een tophit uit de 80s met Wham en Freedom. Even terug naar die tijden waarop je stiekem verliefd was op George Michael. En zo meteen gaan we naar het begin van dit millennium met Jerry Halliwell en het fantastische It's Raining Man. Ondertussen is het de 1 juni ook geworden en veranderen er wel wat dingen vandaag. Ja, de overheid heeft wat nieuwe regels in stand gebracht. Ik heb er 2 uitgepikt die voor jou misschien wel interessant kunnen zijn. Want vanaf vandaag worden vervallen dienstenchecks automatisch terugbetaald. Vooral voor mij is dat echt een wereld van verschil, want ik ben nogal een warhoofd eerste klas. Ik vergeet dan ook wanneer die dienstenchecks vervallen. En eens die vervallen zijn, was ik mijn geld kwijt. Maar vanaf nu wordt ze dus automatisch terugbetaald. Dat is heel handig. En stel dat je ecochecks krijgt op het werk, dan kan je daar vanaf vandaag nu ook eten mee kopen. Jawel, je kan eten kopen met je ecochecks. Hoe zit dat juist? Al het eten met een Fairtrade label, dat kan je vanaf vandaag op 1 juni dus ook betalen met je ecochecks. Voilà, zo weet je ook weer een keertje extra wat je met die ecochecks moet doen. En ondertussen zijn we ook al in volle verwachting van volgende week. Want volgende week maandag op 8 juni beginnen we hieraan.
1: Sta op met Veronique de Kok. Live vanuit B&B Veronique.
0: Ja, kijk er al naar uit hoor. Een week lang opent Veronique de Kok haar eigen B&B. En elke ochtend komen er bekende gasten langs. Stan van Samang komt langs. Toby Alderweireld, Kim van Onsen. Dat belooft daar een heel erg fijn weekje te worden in die B&B. Maar... ja, je hoort het. Het is B&B Veronique. Maar als Veronique begint hier al taken op mij af te schuiven, dat het geen gewone is. Katja uit Evergem die stuurde ook al: goedemorgen Sander. Aangezien Veronique een zoete kou is, kan je haar misschien verrassen morgen met een zelfgemaakte cake of taart of iets anders. Wel Katja, als ik dat begin te doen, dan ga ik heel de week ontbijt mogen maken in B&B Veronique. Want ze begon al, hè. Oh ja, Sander, jij bakt toch graag? Dan kan jij de cakes maken of de cupcakes of de pannenkoeken of misschien wel vers brood. Ja, die B&B Veronique. Ik ben wel eens benieuwd wat dat gaat worden. Ze is in volle voorbereiding natuurlijk om de gasten in de watten te leggen. Maar ik voel aan alles dat ons Veronique wel nog een paar tips kan gebruiken. Morgen bijvoorbeeld komt Stefanie Plankaert langs. De vrouw die is opgegroeid in de hospitality die volgens mij B&B op haar gat heeft getatoeëerd staan. Want ja, je kent haar van Chateau Plankaert. Ze is het gewoon om mensen te ontvangen. En die gaat eigenlijk wel wat tips kunnen geven aan ons Veronique om daar een enorm groot succes van te maken. En heb jij nog tips voor Veronique de Kok? Laat ze gerust komen in de Nostalgie-app. Wat vind jij dat niet mag ontbreken in een B&B? Of waar geniet jij toch elke keer een beetje extra van als ze jou dat extraatje geven als jij een tripje maakt? Laat het gerust weten in de Nostalgie-app. En in ruil krijg je van mij alvast deze. Het is een meezinger van formaat. Begin van het millennium. Ik zei het al. Jerry Halliwell met It's Raining Man. Het heeft heel lang geduurd, bij mij tot ik doorhad, dat het over mannen ging die uit de hemel vielen. En niet gewoon een uitroep van, hé mannetjes, het is aan het regenen. Ja, It's Raining Man, stel je dat voor. Op een maandagochtend, een Rudy uit de lucht die gevallen komt.

0: Even terug naar je tienerkamer, waar je met een haarborstel in de hand op deze playback de Jerry Halliwell en It's Raining Man. Goedemorgen, het is ondertussen 7:15.
1: Beroemd in 30 seconden.
0: En ik moet eerlijk toegeven dat ik met een vrij tot zeer grote vorm van wat stressjes in de buik zit. Want, je weet het misschien of niet, Veronique de Kok is momenteel niet in de studio. Ze is onderweg naar de winnaar van de Groene Speelplaats 2026. Om 9:15 kom je te weten welke school met die 50.000 euro gaat lopen. Maar dat betekent natuurlijk dat die Veronique de Mok hier nog staat zonder Veronique de Kok, om die vast te houden. En Veronique heeft aan mij gevraagd of ik voor één keer met jou een spel wil spelen. Beroemd in 30 seconden. En ik heb daar best een beetje stress voor, eigenlijk. Ik heb dit dus nog nooit gedaan op de radio. Dit wordt mijn spelletjesontmaagding. Ik heb hier een Veronique de Mok met allemaal prachtige namen in van bekende figuren. Het is aan jou om 3 namen juist te raden binnen de 30 seconden. En dan krijg je zo'n Veronique de Mok. Het ligt dus een beetje aan mij, maar ook een beetje aan jou. Wil jij met mij een team vormen en proberen om zo'n Veronique de Mok binnen te halen? Dan moet je nu het woordje mok sturen in de nostalgie. Dat zijn 3 letters, M-O-K. Normaal gezien ben ik goed in spelletjes, dus dat zou moeten lukken. Ik denk dat je er vertrouwen in mag hebben. Wil jij met mij meespelen en zo'n prachtige prijs binnenhalen op die maandagochtend? Stuur dan nu mok in de nostalgie-app.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
5: Die desregistratie bedoelt je?
3: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Lenen bij Leeman.
12: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
13: Allee Harry.
12: Wat?
13: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
12: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
11: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Als dit herkenbaar is voor jou...
15: Zeg Chantal, wat is dat?
16: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
15: Maar zeg, die slaat erop die neffest.
14: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
15: Die kurkwand. Dat was een goeie tip, hè?
16: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
15: Ah, ja.
14: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
7: Kurkfabriek van Avermaat.
17: Goedemorgen, Bert de Kok hier. Ik sta graag op met Veronique de Kok. Met de K van Kei Plezant. En onthoud het nu, hè. Met een K.

0: Wham met Freedom. Welke herinneringen heb jij nog aan 1992? Duik even in je geheugen. Ik kan het zo meteen wel wat muzikaal opfrissen, want je krijgt een Belgische parel uit dat jaar. De Dinky Toys met The Test of Time. Maar eerst gaan we spelen.
1: Beroemd in 30 seconden.
0: Ja, de Veronique de Mok die staat hier voor mijn neus. Geen Veronique de Kok in de studio, dus alle druk staat op mijn schouders om die Veronique de Mok een mooie nieuwe thuis te geven. Maar ik beloof het, ik ga mijn best doen zodat hij naar Monique uit de Sint-Niklaas kan gaan. Goedemorgen, Monique.
2: Goedemorgen, Sander.
0: Monique, wat een enthousiasme al op deze vroege maandagochtend. Zeg, jij hebt dit weekend iets heel prikkelends verkocht. Vertel.
2: Ja, we hebben cactusjes en vetplantjes verkocht. Oh, superleuk.
0: Superleuk. En ben je een goede verkoopster, Monique? Kan jij de mensen zowat een extraatje laten kopen?
2: We proberen.
0: Oké. Het is te hopen dat je even goed kan quizzen als verkopen natuurlijk. En Monique, wat we gaan zo meteen spelen. Ik ga namen omschrijven die in de mok zitten. Heb jij er 3 juist binnen de 30 seconden, dan is die mok voor jou. Is dat duidelijk?
2: Oh, super. Ja.
0: Oké. Monique, ik heb hier ook gezien dat je uit Sint-Niklaas komt.
2: Ja, super. Ja.
0: Dan ga ik extra mijn best doen natuurlijk.
2: Yippie.
0: Maar Monique, heb je al 4 koffies binnen of zo?
2: Een hele thermoskan eigenlijk.
0: Een hele thermoskan,
2: hoppakee. Ja.
0: Ik begin het zo wat te snappen. We gaan eraan beginnen, Monique. Ben jij klaar?
2: Ik ben klaar.
0: Oké, hier gaan we. We beginnen met een Belgische actrice van Chantal, een West-Vlaamse. De 12 heeft ze ook in meegespeeld.
2: Pas.
0: Maaike Kafmeijer. Een Vlaamse dichter en schrijver. Het verdriet van België komt uit Brugge, was ook een dichter.
2: Geen idee, pas.
0: Hugo Claus. We zoeken een Belgische ondernemer. Multimiljonair van Peridaiza. Omega Pharma. Het is weer Koekenbak. Hoe heet die man?
2: Koeken.
0: Mark Koeken, ja. De presentator van De Slimste Mens ter Wereld. Hoe heet die? Regisseur. Het is gebeurd.
2: Ik kan niet opkomen.
0: Oh, nog snel proberen.
2: Erik van Looy.
0: Monique. En ik maar denken, met die koffie gaat het goed komen.
2: Ja, joh, ja, nee. Oh ja, ik luister altijd, maar en soms denk ik, alleen, waarom weten ze dat niet? En
0: Dat is de stress, hè, Monique. Het is ook misschien een beetje mijn...
2: Absoluut.
0: Ik ben ook nog niet volledig gerodeerd, hè, Monique, dus dat kan ook daaraan liggen.
2: Nee, geen probleem. Nee, dat is niet waar.
0: Allee, Monique, dat vind ik toch mooi. Ik hoop dat je toch van je maandagochtend geniet. Doe er nog een extra thermoskan koffie bovenop en dan komt dat helemaal
2: absoluut,
0: goed.
2: Absoluut, dat gaan we zeker doen.
0: Dag, Monique.
2: Dank je.
1: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: De Dinky Toys en The Test of Time. Zometeen meezingen met Voyage Voyage van Desireless. Ondertussen 8:01. Simon van Elslander met de hoofdpunten, Simon.
1: Ja, vorig jaar hebben 73 Vlaamse minderjarigen een enkelband gedragen als alternatief voor een jeugdinstelling. Na een positieve proefperiode rolt de Vlaamse regering de maatregel nu stapsgewijs uit over heel Vlaanderen. Het gaat vooral om jongeren die terecht staan voor feiten zoals drugshandel en diefstal. De jongeren worden niet thuis opgesloten, maar via een strikt weekschema verplicht om naar de school of de sportclub te gaan. In het noorden van Italië proberen reddingswerkers een twintiger te bevrijden die vastzit in een grot. De speleoloog kwam gisterenmiddag op zo'n 120 meter diepte met zijn voet onder een rotsblok terecht. Tientallen hulpverleners zijn ter plaatse voor een erg complexe reddingsoperatie. Er is intussen een telefoonlijn in de grot aangelegd, maar over de toestand van de man is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft de afgelopen dagen nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zegt het leger op X. In de straat van Hormuz werden onder meer commandocentra en radarsites gebombardeerd, als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone. Het wankelen staakt het vuren tussen beide landen komt daardoor steeds zwaarder onder druk te staan.
2: Het weer met Erwin Franks.
3: Na al de onweersbuien van de afgelopen weekend wordt het vandaag opnieuw rustig met zon en wolken. Afgezien van een lichte bui is het droog, bij aangename temperaturen tot 23 graden. Morgen is dat niet meer het geval. Dan komen fikse buien opzetten met na de middag kans op onweer bij nog 21 graden. De rest van de week verloopt wisselvallig. Woensdag overheersen de droge momenten met zon en wolken. Donderdag en vrijdag hebben we regelmatig de paraplu nodig bij nog 19 graden.
4: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: fantastische vakantie laat Natasha Smakke weten in de Nostalgie. Je hebt Desireless en Voyage, Voyage. Zometeen krijg je eentje van op het topalbum Rumours dat uitkwam in 1977. Fleetwood Mac heeft er een nummer op gemaakt dat ideaal is om jouw maandagochtend op gang te trekken. Maar ondertussen gaat het spanningsniveau in wat scholen in Vlaanderen de hoogte in, denk ik. Want er waren nog 5 finalisten die meedingen naar de titel van Groene Speelplaats 2026. 1 school in Vlaanderen is straks om 9:15 €50.000 rijker om die speelplaats om te toveren tot een groene oase. Veronique de Kok die is vertrokken daarnet op weg naar de winnende school. En ze heeft mij een berichtje gestuurd.
1: Hey Sander, Vero hier. Hè. Ja, ik moet fluisteren, want ik sta hier op het punt om heel stiekem die winnende school binnen te sluipen. Niemand mag mij zien, dus ik moet even heel stil proberen zijn. Ik voel mij zo precies een inbreker. Bon, om 9:15 mogen weten waar ik dan ben en welke school die er wint. Hè. Tot ziens, hè.
0: Mannetjes, de spanning is bijna niet te harde. Gelukkig heb ik nog goede muziek om het goed te maken.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
5: Hoi Pieploy, Jens en Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: De Backstreet Boys met Get Down, You're the One for Me. Het is tijd voor het slotakkoord van een missie die we toch al enige tijd aan het voeren zijn.
1: Missie Groene Speelplaats met Veronique de Kok.
0: Ja, want wekenlang gingen we op zoek naar de school die de Missie Groene Speelplaats 2026 zou winnen. Samen met het Nieuwsblad geven we 50.000 euro aan een school die zijn speelplaats wil vergroenen. En heel Vlaanderen heeft zich ingeschreven. Zoveel scholen die die speelplaats, dat tekeltje groener wouden maken. Nu ja, dat tekeltje die daar gewoon een groene oase van wouden maken. Uiteindelijk zijn er 5 provinciewinnaars uit de bus gekomen. En die heeft Veronique de Kok samen met Bert de Kok en een journalist van het Nieuwsblad bezocht om daar uiteindelijk een grote winnaar uit te kiezen. En vandaag is het zover. We komen te weten welke school die 50.000 euro krijgt en zichzelf de winnaar mag noemen van Missie Groene Speelplaats 2026. Veronique de Kok staat op dit moment in een school in Vlaanderen. Maar is het in Heverlee? Of is het in Weinichem? Is het in Gent? Of is het in Hoogleden? Of zit Veronique de Kok toch gewoon in Beringen? Veronique, jij staat op dit moment in de winnende school, hè?
2: Ja, Sander, klopt helemaal. Ik zit hier ergens verscholen in een school, een van de deelnemers van de Groene Speelplaats. De kinderen weten voorlopig helemaal nog van niks. Ik ga nu richting de speelplaats met een megafoon in de hand. Dus ik hoop, Sander, dat je er klaar voor bent. Want jullie zijn de winnaars! Ja, Sander, Gent is volledig uit zijn dak aan het gaan. Woe! Ongelooflijk gevoel. Alle juffen, oh man. En de bond staat hier al. Groene speelplaats. 50.000 euro. En dat voor de enige echte school hier in Gent. Ze hebben echt alles uit de kast gehaald. En ik zou heel graag de bezielster van het event er ook willen bij hebben. Stefanie, die moet hier ook ergens zijn. Waar is Stefanie? Ja. Oh, Stefanie, zit er. Stefanie, je komt er even bij. Hoe is het met de emoties?
3: Goed. Oh my. Oh, kijk eens hier. Ja, super top. Ja. Ja, ongelooflijk dat we dit hebben mogen winnen. Al die kindjes hier, al die leerkrachten, al die ouders. Veronique, dankjewel. Mag ik een knuffel geven?
2: Oh, iedereen staat hier te huilen en te dansen en te springen. Het is gewoon geweldig. Sander, ik ga over naar jou, want ik denk dat het feestje hier nog lang niet is afgelopen. Houd dat dan ook goed, hè? Ja, bye bye!
0: Het is dus de school Desiree van Monkhoven in Gent die gaat lopen met de 50.000 euro. Zij winnen Missie Groene Speelplaats. Ja, mannetjes, even bekomen van al die emoties daar in Gent. En jij krijgt van mij ondertussen UB40 en Chrissy Hynde.

0: 50.000 euro voor Desiree van Monkhoven, de school in Gent. Zij zijn de winnaars van Missie Groene Speelplaats 2026. En ondertussen staat Veronique daar nog altijd op die school. Want de eerste emoties die zijn daar een beetje gaan liggen. En ze staat bij Stefanie, de juf die het hele project daar getrokken heeft.
1: Ja, de eerste emoties zijn al een klein beetje gaan liggen. Wat een feest hier in Gent. Stefanie, je bent een van de bezielsters van het plan, van het idee. Vertel eens, wat ga je door je heen nu?
2: Ja, ik ben ongelooflijk fier eigenlijk op al die kinderen, die leerkrachten. Iedereen heeft daar zo iets moois van gemaakt. Wij hadden een basisidee en iedereen is daarmee aan de slag gegaan. Ik zit vol liefde, vol trots. Ik ben echt zo blij dat ik deel mag uitmaken van de Monkel-familie. Ik ben echt heel erg ontroerd. Dank u wel, Veronique, om ons een bezoekje te brengen.
1: Ja, jullie waren tenslotte al provinciewinnaar, nu ook nationale winnaar van de Groene Speelplaats. Wat heeft, denk je, voor jullie de doorslag gegeven?
2: Ik denk dat jullie gevoeld hebben hoe warm onze school is. En hoeveel verbeeldingskracht onze kinderen hadden. En ook hoe hard we hier naar uitkijken al jarenlang. Dus ik hoop dat dat bij jullie zo is overgekomen en dat jullie dat gevoeld hebben en dat eigenlijk de doorslag gegeven heeft.
1: Nu, er staat nog een juf hier ook in ons midden. Wat voor sfeer geeft dat hier nu? Want de kinderen, ik hoorde mezelf amper nog praten.
3: Het is ongewoon. We hebben er zo lang naar uitgekeken. Zoveel samengewerkt. De verbondenheid die het heeft teweeggebracht, het project, is echt onaanzienlijk. De ontlading die jullie dan vanochtend gebracht hebben, is echt, het was spectaculair. Wij kwamen hier binnen. We waren vol spanning tot 20:45. Plots waren jullie ons dan aan het verrassen om toch iets vroeger te komen. Dus het was ongewoon om te zien hoe alle kinderen echt blij waren, aan het roepen waren, emotioneel. Iedereen vloog elkaar in de armen. En het gaf echt het gevoel dat we willen bekomen eigenlijk. Hè, om gewoon samen te horen en te voelen van wij zijn één team. En dat is ons zeker gelukt.
1: Er gaat precies niet veel lesgegeven meer worden?
3: Ik denk het niet. Ik denk dat wij vandaag naar het park gaan en gaan ervaren wat het is om in het groen te zitten. Wat we nu nog niet hebben, daar gaan we nu van gaan genieten.
1: Jawel. Zeer, zeer, zeer dikke proficiat en geniet ervan, hè?
3: Ja. Dank je.
0: Ja, het feestje in Gent gaat daar duidelijk nog door. Ik heb voor jou nog Busted met Year 3000. Wow.

0: Wat een ontlading daar in Gent. Voor die groene speelplaats. Ja, het was ook wat natuurlijk. Ik kom daar straks nog wel op terug.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo app. Zimmo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
5: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
4: En rapperikken.
6: Zeg, zie dit Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blijft, ga jij die een bikini aandoen?
7: Oh, is die goed?
6: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
7: Wat is daar mis mee?
6: Zeg, komt jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
7: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
8: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
9: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
10: Hoogstraten.
11: Hoogstraten aardbeien.
12: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 9. Het nieuws met Simon van Elslander. Steeds meer minderjarige criminelen krijgen een enkelband.
13: Ja, dat klopt. Vorig jaar hebben 73 Vlaamse minderjarigen een enkelband gedragen als alternatief voor een jeugdinstelling. Na een positieve testfase rolt de Vlaamse regering de maatregel nu stapsgewijs uit over heel Vlaanderen. Het gaat vooral om jongeren die aan het begin van een criminele carrière staan. Vaak voor feiten zoals drugshandel of diefstal. De jongeren worden niet thuis opgesloten, maar net verplicht om naar school te gaan of te sporten. Hun weekschema wordt wel strikt gecontroleerd en zo'n 80% rond het traject liever succesvol af. De Vlaamse regering scherpt de regels voor Airbnb's fors aan om illegale verhuur en overlast tegen te gaan. Binnenkort mogen platformen alleen nog verblijven aanbieden met een officieel registratienummer van Toerisme Vlaanderen. Uit controles bleek dat amper 6 op de 10 logies voldoen aan de normen voor onder meer brandveiligheid. Bovendien moeten platformen hun data gaan delen met de overheid. Lokale besturen kunnen malafide verblijven voortaan ook sneller sluiten via een simpel gemeentelijk procesverbaal zonder jarenlange procedures. De politie houdt vanaf vandaag tot en met zondag extra controles op tweewielers. De actie wordt georganiseerd door de Europese Verkeerspolitie omdat het aantal ongevallen met kwetsbare weggebruikers hoog blijft. In België controleren agenten onder meer op de verplichte beschermende kledij voor motorrijders en de helmplicht bij speedpedelecs. Daarnaast kijken ze specifiek na of e-steps en fatbikes niet illegaal zijn opgedreven.
11: Nostalgie weer.
13: Deze ochtend brede opklaringen, in de loop van de dag wisselend tot soms zwaar bewolkt, maximaal tussen 19 graden aan zee en 24 graden in het centrum. Morgen krijgen we regen en onweersbuien. Er staat ook een sterke wind tussen 18 en 24 graden. Woensdag en donderdag wisselen tot soms zwaar bewolkt met buien bij 20 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
14: Music.
11: We are...
14: Nostalgie.
11: Hits at work.
15: Alexandra Potvin.
0: Ja, het is een beetje frisser geworden, dus ook meer zuurstof in de lucht. Dat met de allerbeste hits hier bij Nostalgie. En je kan perfect aan die nieuwe werkweek beginnen. De best, zo is het gewoon. Hier komt Tina Turner.

Instant goed gevoel dankzij Mariah Carey. Een 90s hit waarin ze een stukje pikte uit een 80s hit van de Tom Tom Club. Ik zal die nog wel eens meebrengen hier in de voormiddag. Het is maandag 1 juni, nieuwe maand, nieuwe werkweek. En het begin van de meteorologische zomer. Ja, zomer hebben we al meer dan gehad, denk ik. Vandaag nog 24 graden. De rest van de week wordt frisser. Dus de zomer zit even een stapje opzij. Maar de soundtrack blijft altijd even warm hier bij Nostalgie. Ik heb een 80s hit van Bruce Springsteen zometeen. Maar eerst de grote doorbraak van Maroon 5. Toen de frontman Adam Levine nog gewoon die gast was. Een normale gast met een geweldige stem. En nog zo geen rockster met een collectie tattoos. Want uiterlijk wel ongelooflijk veranderd die man. In 2004 gebeurde dat. Met deze single de grote.

0: Het begon voor hem in de 70s al, eind jaren 70. En kijk, nog steeds zo aanwezig in 2026. Het was hem met een 80s hit, The Brilliant Disguise van Bruce Springsteen. Als je het gemist zou hebben, de school Desiree van Monkhoven in Gent die gaat lopen met die 50.000 euro van die geweldige actie Missie Groene Speelplaats. Ja, dat was daar ongelooflijk. Heel veel emotie natuurlijk, heel veel gelukkige leraars en vooral ook kinderen, want binnenkort in het nieuwe schooljaar misschien al kunnen die gaan spelen op een totaal andere speelplaats met heel veel groen. Hoe mooi kan dat toch zijn? Twee liefdesliedjes heb ik. Eén uit de 90s en een 80s hit. Van de ene had ik het cd-singeltje, de andere op vinyl. Het zijn Nederlanders die één grote hit scoorden en een Brit die klonk alsof hij permanent met een gebroken hart rondliep.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
6: Camber, more space for your place.

En ik zeg welkom back tegen Edwin, die 14 dagen naar de Algarve is geweest. Oh, heerlijk in Portugal. Met een volledige media- en muziekstop. Heerlijk. Ik begrijp je, Edwin. Dat kan al eens goed doen, hè? Maar blij dat je er weer bij bent hier bij Nostalgie. En het is blijkbaar ook gebeurd. Nostalgie. Dua Lipa zou dit weekend in alle stilte getrouwd zijn met acteur Callum Turner tijdens een kleine ceremonie in Londen. Er circuleren ook beelden van het koppel aan het stadhuis, maar zelf hebben ze officieel nog niks laten weten, wat natuurlijk hun volste recht is. Maar er komt nog wel een groot feest ergens ja, later, hè, op Sicilië, waar wij toch niet naartoe mogen. Maar het is hen van harte gegund. Alle geluk voor Callum Turner en Dua Lipa. Ze zullen het ongetwijfeld wel gevierd hebben met meer dan één kusje.

0: Roxanne bij Nostalgie. Sebastien stuurt in de app, ik voel de bui al hangen. Morgen zit ik in tram 4 en het gaat onweren. Och garme Sebastien. Wel, dan zorgen wij bij Nostalgie morgen voor de soundtrack bij jouw onweer op tram 4. En ik zorg dan voor bliksemschichten van goede muziek. Hou je maar alvast aan de takken van de bomen. Dat wordt een heerlijke verjaardag, Sebastien. En ach ja, wat is dat andere getal, hè? Stel toch niks voor. Ik heb romantiek uit de 80's met Spandau Ballet en ook Inner Circle zometeen.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
12: Ik hoor weer elke boodschap.
13: Oma, ik moet pipi doen.
12: Ook de kleinste.
13: Allee, oma.
11: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
14: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
15: Denk je soms nog aan
14: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
16: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
17: Vero Sander hier, wat is dat van B&B Veronique?
16: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
17: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
16: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
18: De mooiste ochtendshow, vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.

0: Kijk maar eens mee op het scherm voor het goudgehalte en het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Hits at Work. Alexandra Potvin.

de leukste gitaarriffjes erin. In deze grote 80s hit van Spandau Ballet en True. En wat lees ik net? Er zijn 480.000 tickets verkocht voor de concerten van Céline Dion. En ze heeft nu net, ik heb het net gelezen, 10 extra concerten aangekondigd. In de Franse hoofdstad natuurlijk. In Parijs. Dus de komende dagen maak je weer kans op tickets als je die nog niet zou gescoord hebben. En kan je haar horen zingen? I'm Alive, want het is ze duidelijk weer.

het over dansmuziek ging, daar waren ze ook in de 80's heel erg sterk in. Zoals deze mannen van Dead or Alive. Vanochtend was het zover. Ja, eindelijk wisten we wie die Missie Groene speelplaats gewonnen heeft. Man, dat was een moment daar straks rond 9:15. Ik ga er met jou straks nog eens terug naartoe.

0: Ik ben er voor jou elke voormiddag. En jij toch ook wel voor mij, denk ik. De Rembrandts.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Dat is de eerste die eraan komt. Een heerlijke 80s hit van Genesis met Invisible Touch na het nieuws van 14 uur.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Kessie, Keno, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
13: Oei, wacht ze.
14: Rustig, Sian.
13: Even niet. Als ik dat niet vind, mak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
14: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
13: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
0: Ja, ja, zeker dat.
15: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
0: Goedemorgen, het is 2:10, het nieuws met Fraukje Kallion. En er komt een einde, Fraukje, aan anoniem online pesten.
16: Ja, slachtoffers van cyberpesten kunnen binnenkort de identiteit van anonieme pesters opvragen bij de ombudsdienst. Ze kunnen er dan mee naar de politie stappen of juridische stappen zetten. Bevoegd minister Rob Beenders heeft er een nieuwe wet voor klaar. De ombudsdienst kreeg vorig jaar duizenden klachten over online pesten. Het gaat dan vaak om doodsbedreigingen, intimidatie of stalking. De nieuwe wet zal eind dit jaar ingaan. Een nieuwe maand en dus traditioneel ook nieuwe regels. Zo zullen tabaksproducten zoals sigaren en pijptabak in een neutrale verpakking moeten zitten, zonder logo's of kleuren. Het moet helpen om bijvoorbeeld sigaretten en waterpijpen minder aantrekkelijk te maken, vooral voor jongeren. Ex-kankerpatiënten moeten vanaf vandaag ook niet meer melden dat ze kanker hadden aan een verzekeraar. En nog nieuw, ongebruikte dienstenchecks worden automatisch terugbetaald. De politie controleert een hele week lang extra op fietsers, motoren en e-steps. Het is een actie over heel Europa om het aantal ongevallen met kwetsbare weggebruikers te verminderen. In ons land zal de politie vooral kijken naar e-steps en fatbikes, omdat ze vaak sneller rijden dan wettelijk is toegestaan. Ook controleren agenten onder meer of motorrijders wel de verplichte beschermde kledij dragen en of de bestuurder van een speedpedelec een helm draagt. En als je nog geen ticket kon kopen voor de concerten van Céline Dion, heb ik goed nieuws. Ze kondigt 10 extra concerten aan voor haar comeback-tournee in Parijs. Die start dit najaar met 16 concerten, maar door de grote vraag komen er nog eens 10 bij in mei volgend jaar. De voorverkoop start woensdag.
0: Ja, en ik heb ook gelezen dat de mensen die zich al hadden aangemeld op een soort van wachtlijst, dat die weer voorrang gaan krijgen. Oh, dus het gaat weer met bepaalde tijdsloten en zo zijn. Dus het gaat nog altijd met een stressje zijn.
17: Ja, maar toch wel heel fijn.
0: Ja, tof dat er 10 concerten bij komen.
1: Nostalgie weer.
16: Eerst nog brede opklaringen, later wordt het wisselend bewolkt, maar het blijft wel overwegend droog met maxima tot 24 graden. Morgen veel regen of onweersbuien die lokaal heel fel kunnen zijn. Nog tot 23 graden. En woensdag en donderdag wisselend bewolkt met buien en 20 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
18: Alexandra Potvin.

0: ongetwijfeld het schattigste liedje uit 1998 gekregen bij Nostalgie. Emilia. Nostalgie. Ja, de winnaar van Missie Groene Schoolplaats is bekend. Het was een nek-aan-nek race tussen de vijf finalisten. En onze Veronique de Kok die reed vanochtend naar de winnaar. Dat werd de basisschool Desiree van Monkhoven in Gent. En daar werden ze echt helemaal gek. Luister nog maar eens mee. Ja, Sander, Gent is volledig uit zijn dak aan het gaan. Woe! Ongelooflijk gevoel. Hoe is het met de emoties?
1: Goed, goed. Ongelooflijk dat we dit hebben mogen winnen. Al die kindjes hier, al die leerkrachten, al die ouders. Veronique, dankjewel. Mag ik een knuffel geven?
0: Oh, iedereen staat hier te huilen en te dansen en te springen. Het is gewoon geweldig. Ja, daar krijg ik ook kippenvel van. Ah, ik hoop dat ze er echt een prachtige groene oase van maken daar in Gent, in de basisschool Desiree van Monkhoven. En morgen staat Veronique gewoon weer terug, samen met Sander, in de studio. Dit is Lost Frequencies. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational.

0: Hoe was het weer bij jou het afgelopen weekend? Wel, ik heb alleen maar wat regen gezien in Antwerpen en veel zon natuurlijk. Maar jongens, op andere plaatsen felle onweersbuien en mega hagelbollen ook. Natasha heeft ook iets meegemaakt. Ze wou nog eens jong doen dit weekend. En het weer waar zij was, ging ook stevig uit de bol. Ik ga haar straks eens even opbellen. En ik heb ook natuurlijk geweldige hits. Toen we er echt waren, waren we bezig met de Millennium Bug gsm's. En het aftellen naar een compleet nieuw tijdperk. Maar Prince die maakte er in 1982 vooral één groot feest van. Die grote hit speel ik nog eens na Paul McCartney.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Knaldi!
5: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
6: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
7: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
8: Is hem gaan kijken?
7: Hij durft niet.
8: Maar, ja, en wat nu?
6: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
9: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
6: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
12: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
12: Zeker, tot in de details.
13: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
11: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
14: Ik ben rapper Rick en ik doe alles.
15: Ja,

0: Kas ir apgājām?
1: O, krapji draugājas finna? Download rap, tas imo app. Zimo, da imo site for slimmerike.
0: En rapperike.
2: Nostalgie, altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
0: Nostalgie, 80's.
2: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.

0: Hij was een visionair, want hoe kon hij nu weten hoe we gingen feesten in 1999, toen hij het zong in 1982? Ja, Prins kon alles natuurlijk. Het weer, ja, het was me wat het afgelopen weekend. Ook heel verschillend op veel verschillende plaatsen. Dag Natasha, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij was net terug van vakantie en je dacht, oh, tof, ik ga een festivaletje doen. En wat gebeurde?
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg een sms'je van een vriend van mij. En die zei, Carl Cox komt optreden ergens.
0: Ja, dat is een DJ, hè? Dat is een house DJ, hè?
1: Ja, dat is een DJ. Dus wij dachten, jij nog eens jong doen, want ik ken je van dat ik een jaar of 18, 19, 20 was. Dus wij daar naartoe. En dat was echt... De middag begon goed, wel broeierig eten al. Maar dan plots, ja, tijdens de DJ-set van Carl Cox, hagel. Maar echt van die grote tennisballen eigenlijk. En dat was ineens pok op mijn hoofd. En ik dacht nog, gooi er hier nu iemand een flesje? Want dat kwam eigenlijk volledig uit het niks. En dan is dat daar beginnen hagelen.
0: Ja, maar ik zag het op verschillende nieuwssites. Het heeft ook het nieuws gehaald eigenlijk. Hè? Dat waren gigantische hagelbollen. Ja, als je daardoor verrast wordt, er is er een op jouw hoofd beland. Dus.
1: Ja, ik heb een stevige buil nu.
0: Zeg, en heb je die hagelbol niet bijgehouden? Ik zou dat bijhouden.
1: Ja, nee, die was eigenlijk heel snel weg, hè, door de warmte.
0: Ja, ongetwijfeld, ja. Ja, je hebt daar ook geen diepvriezen natuurlijk, hè?
1: Nee, en dat deed de pret niet bederfd, want zo gauw dat dat voorbij was, iedereen kletsnat, maar wel feesten natuurlijk.
0: Voilà, hè. En direct ook afgekoeld, dat konden jullie wel gebruiken waarschijnlijk. Hè?
1: Ja, dat was echt geweldig. Dat was er dan weer goed aan natuurlijk.
0: En was het een goede DJ-set?
1: Ja, ik vond hem eigenlijk wel nog fantastisch, nog altijd.
0: Oké, voilà, kijk, dus het was de moeite en die buil die is zo vergeten natuurlijk. Maar dankjewel om het even te delen met ons. Ik zeg het, ik ben van Antwerpen en daar hebben wij alleen maar zaterdag niks. Het was heel de dag mega zoel, want ik stond daar ook te padellen in de hitte, niet normaal. En voor de rest een klein beetje regen s'nachts en dat was het. Maar goed.
1: Ik woon zelf in Tinsen en daar was het ook gewoon niks. En dat is eigenlijk maar een dorp ertussen.
0: Ja, kijk, dus, ja. Het was dus zeer plaatselijk. En jij hebt het mogen meemaken net na een hete vakantie in Griekenland, Natasha.
1: Ja, I survived.
0: En meteen ontnuchterd.
1: Hey,
0: fijne maandag, goed Vollenbak terug invliegen. En dankjewel, hè.
1: Doei.
0: Bye-bye. Elton John en Kiki.

0: Milo zouden we ook nog eens kunnen spelen in de eerste en grootste hit. Met vandaag een zangeres die in het begin eigenlijk een soort van wandelend kunstwerk was, verstopt achter gigantische zonnebrillen, futuristische kostuums en superhoge hakken. Ondertussen kennen we ook een andere Lady Gaga, want daar gaat het over natuurlijk. Een van de grootste pop-iconen ter wereld. En die ook wel, als het over superster worden gaat, een hele wijze boodschap ooit verkondigde tijdens een concert.
1: And you want to be a star, you better do it because you want to change people's lives, not because you want to change your life.
0: Voilà, kijk. Zeg dat Lady Gaga het gezegd heeft. Je hoort haar zo meteen met haar eerste grote hit na Queen en Jennifer Lopez.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Richie, citroen uit framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Richie. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
6: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: At work.
9: Alexandra Potvin.

Nights at Work. Met de eerste en grootste hit. En vandaag, Lady Gaga, die brak door als een soort van buitenaards popfenomeen. Ik weet nog dat ik daar toch wel mijn bedenkingen destijds over had. Gigantische hakken, bizarre outfits, zonnebrillen waar je echt amper haar ogen door zag. In het begin leek het alsof Stefani Germanotta, want dat is haar echte naam, zich een beetje verstopte achter het personage van Lady Gaga. Maar het is ook dat mysterieuze en excentrieke dat haar zo onweerstaanbaar maakte. Met haar eerste single zette ze in 2008 de popwereld compleet op zijn kop. En ondertussen weten we ook dat er achter al die glitter en chaos ook nog een andere kant is. En die hoor je straks bij Marcia. In ieder geval, ze heeft de wereld en de popmuziek wakker geschud in 2008 was het met haar komst. Met een nummer dat eerst een clubhit werd, om daarna over de hele wereld voor de grote doorbraak te zorgen van Lady Gaga. En daarom nog eens die fantastische eerste hit. Om onze maandagvoormiddag nog extra goed op gang te trekken. Just Dance.

0: wat ik wil.
1: Tof dat deze Volumia nog eens in de playlist zat. En blijkbaar gisteren hele speciale avond in Leuven, de Nacht van de Nederpop. En daar is Arno naartoe geweest. Hij stuurt, ja, het was een leuke avond met klassiekers en met de originele zangers van Het Goede Doel, Henk Westbroek. Van Veo heeft de kunst, dat was Nol Havens. Erik Messi van Toontje Lager was erbij. Mai Tai Travassi van Kleine Wasjes, Grote Wasjes, weet je wel. En ook Ali Dissetting van de Time Bandits. Het zal zeker een feestje geweest zijn, Arno. Hopelijk heb je genoten.

0: Is het al een Boogie Wonderland op deze maandagvoormiddag?
1: Straks bij Nostalgie.
0: Of ben je er nog niet helemaal? We trekken hem verder op gang de maandag. Met na nieuws Bon Jovi.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
10: Sst, luister. Hoor je het ook?
11: Summer Deals!
10: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
12: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
13: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
14: Oh, is die goed?
15: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
13: Wat is daar mis mee?
16: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
13: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
17: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
18: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
19: Als dit herkenbaar is voor jou...
20: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
21: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
20: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
19: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
20: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
21: En of dat beter klinkt.
19: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
22: Kurkfabriek van Avermaat.
23: Lenen bij Leeman.
24: Zeg, Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
25: Allee, Harry.
24: Wat?
25: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
24: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
23: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
24: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
0: Goedemorgen, het is ondertussen bijna 10:55. Het nieuws met vrouwtje Callion. En blijkbaar, vrouwtje, goed nieuws voor de onthaalouders.
26: Ja, zij krijgen voortaan betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet. Ze voorziet bijna €10 miljoen extra per jaar. De Vlaamse regering hoopt zo het verlies aan opvanglocaties bij onthaalouders af te remmen. Want nu zijn er nog zo'n 3000 opvangplaatsen. Maar over 6 jaar zou er nog maar 500 overblijven. Genet wil nu duizenden plaatsjes bij creëren. Onthaalouders kunnen bijvoorbeeld een installatie- en renovatiepremie krijgen. Er wordt ook extra geld vrijgemaakt voor de pedagogische begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. De Vlaamse regering scherpt de regels voor Airbnb's fors aan om illegaal verhuur en overlast tegen te gaan. Binnenkort mogen platformen alleen nog verblijven aanbieden met een officieel registratienummer van Toerisme Vlaanderen. Uit onderzoek bleek dat amper 6 op de 10 logies voldoen aan de normen voor onder meer brandveiligheid. En bovendien moeten platformen hun data gaan delen met de overheid. Lokale besturen kunnen malafide verblijven voortaan ook sneller sluiten zonder jarenlange procedures. En in Kokzijde zijn intussen al 80 dode haaien aangespoeld. De eerste spoelde donderdag aan en de voorbije dagen kwamen er telkens bij. Onderzoekers vermoeden dat de haaien onbedoeld werden gevangen door vissers, waarna ze weer in de Noordzee werden gegooid. De dieren werden intussen wel opgehaald voor onderzoek.
0: Maar hoe erg is dat zeg? En zoveel, zoveel. Al 80 dode haaien, ik wist eerlijk gezegd niet dat die zo talrijk waren bij ons.
26: Ja, dat gebeurde ook al in Engeland. Daar zijn ook al dode haaien in grote getallen aangespoeld.
0: Dat moeten ze toch in de gaten houden.
1: Nostalgie weer.
26: Eerst nog brede opklaringen, later wordt het wisselend bewolkt, maar het blijft wel overwegend droog met maxima tot 24 graden. Morgen veel regen en onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn, nog tot 23 graden. En woensdag en donderdag wisselend bewolkt met buien en 20 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work.
2: Alexandra Potvin.
0: Met in dit uur ook weer een zeer enthousiaste onderneemster. Als je een hond hebt of een kat van een ander huisdier, goed luisteren. Nu Take That en Bon Jovi.

90s, ook het decennium van de boybands natuurlijk. Take That was een van de belangrijkste, yo, the Back for Good. Ja, ABBA heeft niet zo vaak toegestaan dat er stukjes van hun songs gebruikt werden in andere hits. Samples heet dat dan. Dat is maar twee keer gebeurd. Wist je trouwens wat het eerste nummer was waarvoor ze, dat, of waarvoor ze eigenlijk de toestemming gaven om het te gebruiken? Dat was deze hit van de Fugees. Hoor je, hè? Daar zit de name of the gaming van ABBA. Een rap-hit waarvoor Bjorn en Benny ja zeiden destijds. En ze hebben dat nog een tweede keer gedaan. En dat was natuurlijk met Madonna. Ze heeft wel persoonlijk een brief moeten schrijven toen aan Bjorn en Benny om toestemming te krijgen. En ondertussen werkte natuurlijk ook aan het vervolg van Confessions on a Dance Floor. Confessions on a Dance Floor Part 2. Het zou op 3 juli gaan verschijnen, maar ik speel natuurlijk die hele grote hit met die sample van ABBA erin. Hier is Hang Up.

0: Dat is een brug die we makkelijk kunnen maken hier bij Nostalgie. Building a Bridge to Your Heart van Wax. Met ook weer ondernemers vandaag in Hits at Work. Straks bij Marcia en ook bij mij zo meteen. Jolien is een jonge trotse dog mom uit Alke. Die van de band tussen mens en hond iets heel tastbaar en persoonlijk maakt. Het is geen gewone juwelen dat ze maakt, maar het zijn herinneringen met een pootafdruk of een neusafdruk. En hoe het werkt, dat vertelt ze je naam Dr. Alban. En ook een hit uit een geweldige film en serie van Irene Cara.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Code Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Dus ook voor klanten.
8: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: It's at work.
11: Alexandra Potvin.

0: van Roosbroek doet dat in de auto. Hij stuurt belegde broodjes leveren aan de bedrijven met deze muziek in de auto. Dat is een dikke smile. Ja, we zijn al op weg naar de lunch natuurlijk. En ook weer een hele toffe onderneemster aan de telefoon. Als je er een hebt of gehad hebt, dan ben je het wel met me eens, denk ik. Een hond of een kat is niet zomaar een huisdier, maar echt familie. En precies die bijzondere band probeert Jolien uit Alke echt tastbaar te maken met Soul Imprint. In haar atelier verwerkt de neus- of potafdruk van honden en eventueel ook katjes in mooie gepersonaliseerde juwelen. Dag Jolien.
1: Goedemorgen Alexandra.
0: Goedemorgen. Hoe kwam jij eigenlijk op het idee ooit om van een poot- of neusafdruk een mooi juweel te maken?
1: God, dat is eigenlijk een beetje gestart met onze eigen hond Pablo. We hebben die een aantal jaar, 5 jaar geleden, uit het asiel in Genk gehaald. En ja, hij was toen al een senior hond, maar hij begon ook wat gezondheidsklachten te krijgen. Ja. En toen dacht ik, ja, ik maakte daarvoor al juwelen, maar dan dacht ik, ja, hoe kan ik dat omzetten, dat gevoel en dat liefde dat je kunt hebben voor een huisdier, hoe kan ik dat omzetten naar iets tastbaar? En zo zijn we eigenlijk op de juweeltjes gekomen om daar dan ook die afdruk in te verwerken.
0: Ja, en je zegt ook, wacht niet tot het te laat is, dus de focus ligt eigenlijk nog op de levende huisdieren, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad, omdat vaak stellen we dat een beetje uit en willen we daar ook niet aan denken, aan dat moment dat je afscheid moet nemen, hè. Dat is ook zo, wij hebben ja, ons huisdier maar x aantal jaren van ons leven bij ons. Hè. En vaak wordt dat dan, ja, proberen we daar niet aan te denken, wat ik ook wel ergens snap. Maar ja, we proberen ja, de focus op de hondjes te leggen die nog bij ons zijn, of ook de katjes. En ja, omdat we dat ook belangrijk vinden om daar nu aandacht aan te besteden.
0: Ja, dan kan je het ook nu al dragen, hè?
1: Ja, tuurlijk. En dan moet je ook niet wachten tot dan. Natuurlijk kun je dan ook een juweeltje laten maken. Ja. En maar dan hangt daar vooral het afscheid en het rouw rond. Terwijl wij eigenlijk willen focussen op, dat is iets leuk, dat is iets fijn, dat is tastbaar.
0: Ja, en wat maakt het dan zo uniek, jouw juwelen?
1: Wel, het is eigenlijk zo dat je als klant zijn of als baasje kunt je zelf de afdruk maken. En dus wij komen daar niet intussen, dus wij sturen al het materiaal op. En daarmee kunnen ze zelf thuis de afdruk maken. Dus eigenlijk is de start van het juweel echt die afdruk die je zelf maakt als klant.
0: Ah ja, dat is wel tof.
1: En ik vind dat ook zo bijzonder. Kijk, je kunt dan zelf die tijd spenderen met je huisdier, je kunt die afdruk maken en dan kun je ook later zeggen, je juweeltje is er niet zomaar, maar dat is echt een betekenis, ik heb zelf die afdruk kunnen maken.
0: Ja, dan heb je er zelf aan meegewerkt, hè?
1: Ja, dus dan heb je zelf de basis gelegd.
0: Ja, beleven mensen de band met hun honden nog veel bewuster dan vroeger, merk je dat?
1: Ja, ik merk dat wel heel fel. Ik denk dat dat ook een beetje geëvolueerd is naar, vroeger liep de hond vaak buiten in de tuin en moest bewaken en blaffen op gevaar. Ik denk dat dat nu heel anders is. Ja. Dat beestje leeft bij u binnen en je doet daar alles voor. Je past de planning een beetje aan in de mate van het mogelijke. En ik merk dat dat wel bij heel veel mensen zo is en dat dat wel heel herkenbaar is.
0: En veel honden worden ook overal mee naartoe genomen. Ik ben ook zo iemand. Dus,
1: ja, voilà. Ik
0: het is
1: ben
0: toch
1: ook
0: wel
1: zo iemand.
0: Een andere band geworden, denk ik. In ieder geval, Soul Imprint, ik zeg het toch goed, denk ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Of hoe jij, Jolien, van een poot of een neusafdruk een klein stukje liefde maakt eigenlijk, hè, dat je elke dag al kan meedragen.
1: Ja, klopt helemaal.
0: En zijn er mooie, want ik ben al gaan kijken op jouw website.
1: Ah, voilà. Dat is heel goed.
0: Dankjewel en maak nog vele honden- en kattenliefhebbers gelukkig. Tot nog eens, hè.
1: Oké, dankjewel.

0: brengt mij weer terug naar Lissabon. Toen ik daar het concert zag van Adele. Heel tof, heel tof. En ze begon natuurlijk het concert met deze Hello. Ondertussen ook al 10 jaar geleden. En zometeen, ik zweer het je, je gaat geen koffie meer nodig hebben op deze maandagvormiddag. Het is trouwens al bijna lunchtijd, want de energie komt hier letterlijk binnengevlogen. Of van mij naar jou toe, dankzij de Romantics.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
1: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoon. Ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
13: Camber, more space for your place.
14: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
15: Sorry, maar het is WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
17: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
18: Promo koken.
19: Allee, verras mij eens.
17: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
19: Dat ga ik eens proberen.
17: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
20: Mediamarkt.
21: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
22: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
21: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
23: Hits at Work.
24: Alexandra Potvin.

Van Ace of Base. Ik heb zo meteen Enrique Iglesias. Die heeft al wat duetten gedaan. In 2004 ook met Kalish. En die hit klinkt alsof twee mensen elkaar aantrekken en afstoten tegelijk. Zometeen maar eerst Belinda Carlisle. Ik heb nog eens naar die clip gekregen uit de 80's. Ik vind die eigenlijk in schril contrast met de vrolijkheid van de song zelf.

0: I'm not in love. En toch klonk het alsof ze niet zonder elkaar konden. Dat is zoals jij niet zonder Marcia kan, dat weet ik. Ze komt eraan. Ze staat al in de studio. Hey Marcia. Oh, wacht, ik kan de microfoon ook openzetten. Hè?
1: Hi.
0: Alles in orde?
1: Zeker. Beetje hooikoortsig, maar dat zijn we allebei wel, denk ik.
0: Dat zijn we ondertussen al gewend, hè. Dat hoort erbij. Als het gedaan gaat zijn, gaan we schrikken.
1: Het zal nog wel even duren, vrees ik.
0: Ja, de pollen zijn hardnekkig. Maar de beste muziek ook. De beste van de 70s, 80s, 90s, Nillings. Je krijgt het hier allemaal bij Nostalgie. Ik heb nog Daryl Hall en John Oates. En zo meteen, Marcia.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Een feestje in de 80's met Duran Duran. Ja. The Reflex. De rest krijg je zo meteen.
2: Amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Kissie, Keno, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Dus ook voor klanten.
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immos Koopman.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: Koekzijde presenteert vrijdag 24 juli at sea. 4 topartiesten van bij ons op 1 podium. Bart Peters.
14: Denk je soms nog aan
13: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
15: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
16: Vero Sander hier, wat is dat van B&B Veronique?
15: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
16: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
15: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
17: De mooiste ochtendshow, vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
16: Choco voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
15: Sanderke, alles gaat er zijn.
17: Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
18: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is exact 11:58. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En vrouwtje bank BNP Paribas gaat meer AI inzetten.
19: Ja, BNP Paribas wil in 3 jaar tijd 1000 jobs vervangen door artificiële intelligentie. De bank wil dat doen door de komende jaren minder mensen aan te werven dan er vertrekken. Vorig jaar vertrokken zo'n 500 mensen, terwijl er maar 330 in de plaats kwamen. BNP Paribas wil vooral inzetten op een chatbot, waarbij je vraag eerst stelt aan een digitale robot en dus niet aan een bankier. In 2028 zouden er zo'n 7 miljoen vragen via de chatbot afgehandeld moeten worden. Onthaalouders krijgen voortaan betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Genee. Ze voorziet bijna 10 miljoen euro extra per jaar. De Vlaamse regering hoopt zo het verlies aan opvanglocaties bij onthaalouders af te remmen. Want nu zijn er nog zo'n 3000 opvangplaatsen, maar over 6 jaar zou er nog maar 500 overblijven. Genee wil nu duizenden plaatsjes bij creëren. Onthaalouders kunnen bijvoorbeeld een installatie- en renovatiepremie krijgen en er wordt ook extra extra geld vrijgemaakt voor de pedagogische begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. En in Nederland zijn 3 verdachten opgepakt voor de inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek. Zaterdagnacht sloegen enkele verdachten in een auto met een Nederlandse nummerplaat op de vlucht van de politie. Een andere ging er te voet vandoor en sprong in het kanaal. Hij verdronk en kon niet meer gered worden. De politie vond in de auto inbrekersmateriaal en ondervraagt nu de 3 verdachten.
0: Nostalgie weer.
19: Stilaan meer wolken, maar het blijft wel overwegend droog met maxima tot 24 graden. Morgen veel regen en onweersbuien die lokaal heel fel kunnen zijn. Nog tot 23 graden dan. En woensdag en donderdag wisselen bewolkt met buien en 20 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
4: Marcia Buarodi.

So In Love With You aan de start van alweer een nieuwe maand, zie. Hopelijk een juni vol zon en muziek en kleine geluksjes voor jou. Daar straks al zo'n klein geluksje met de groeten van Céline Dion. Want ze doet er 10 shows bij in Parijs volgend jaar. Toch nog een kans voor jou als je niet aan kaartjes bent geraakt. En voor de rest zit jij hier bij Nostalgie en zeker ook bij mij goed voor de grootste hit bij je bokus. Zometeen heb ik Maxi Priest voor jou, heerlijk zonnig, zijn Close To You. Maar eerst Passenger, dit is Let Her Go. Well, you won't

0: Onderweg naar een hit die misschien ook bij jou wel warme 80's herinneringen gaat oproepen. Truien met opgelapte ellebogen. Het ronkende geluid misschien van de Opel Kadett van de papa. Of die zoete chemische haarlakwolk uit de badkamer. Het is voor na Baya Condios zometeen.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
10: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
9: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
10: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
9: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
10: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03 226 93 93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
12: Download nu de Nostalgie-app en luister live naar al jouw favorieten.
13: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
12: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
13: En rapperikken.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

confituur of jonge kaas die klaar liggen op die goede oude Formica-tafel in de keuken. En Lionel Richie op de achtergrond. Het zal belangen de laatste keer nog niet zijn, hoor, dat je die prachtige jaren 80 gaat voelen vanmiddag. Basisbrandstof, hè, voor op het werk die muziek. Heerlijk. Al kan een goede Bee Gees ook wel wonderen doen, denk ik dan. Staying Alive. Daar gaan we.

0: en la vida loca. Dat is Ricky Martin met een podium vol koperblazers. En straks draai ik voor jou de grootste hit van Lady Gaga. En het is echt wel een specialeke, want ze was eigenlijk al jarenlang een wereldster op dat moment. En toch heeft het tot die song geduurd voor de wereld pas echt doorkreeg hoe sterk ze is, vocaal. Een dikke 5 minuten en ze zit in je boxen.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Zeg, kan ik nu ook zo...
3: Flexijobbers aannemen?
2: Ja.
3: Natuurlijk.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Hits at Work.
7: Marcia Boirodi.

Alexandra heeft het echt perfect verwoord daar straks. We draaien vandaag de eerste en de grootste hit van een vrouw die met haar doorbraak de popmuziek heeft wakker geschud. Lady Gaga. Leerden we kennen met Let's Dance hier, of Just Dance liever, in 2008. Met die heerlijk excentrieke outfits van haar. Enorme hakken en een vernieuwende sound had ze toen. Maar haar grootste hit, die scoorde ze 10 jaar later. Een song die zoveel awards heeft gewonnen dat ze bijna een nieuwe prijzenkast moest gaan zoeken. Een Golden Globe onder andere, een Grammy kreeg ze ervoor en ook nog eens de Oscar voor beste originele song. Want jawel, ons Gaga kan nog een stukje acteren ook, bleek later. En dat combineert ze maar al te graag natuurlijk met het werken aan de bijhorende soundtrack voor de film in kwestie. Het is een song waar we pas echt voor het eerst hoorden hoe vocale kracht ze in haar lijf heeft zitten. Ze schakelt moeiteloos tussen zacht en explosief hier. Echt een hoogtepuntje uit A Star Is Born in duet met Bradley Cooper. Dit is Shallow van Lady Gaga.

Shallow over durven loslaten en jezelf overgeven aan de liefde en aan de zoektocht naar geluk in je leven. De grootste hit van Lady Gaga samen met Bradley Cooper hier. Maar laat gerust ook weten van welke artiest we voor jou de komende dagen eens twee songs mogen draaien hier in Hits at Work. De eerste en daarna dan de grootste hit. Stuur hem gerust door in de Nostalgie-app en dan doen Alexandra en ik de rest voor jou.

0: straks bij Nostalgie.
1: Op naar UB40 met hun bewonderende knipoog richting Neil Diamond.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen. Online of via winkel.
1: Nostalgie. Het is 2 voor 1. Tijd voor het nieuws met Vrouwtje Caljon. Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis na 47 jaar verlaten, vrouwtje.
5: Ja, hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat besliste de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. Orion kan dus niet zomaar naar buiten. Hij moet strenge regels opvolgen en hij krijgt een contactverbod met de slachtoffers en een regioverbod opgelegd. Orion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden. Hij vraagt al meer dan 20 jaar om vrij te komen. Naar welk zorgcentrum hij precies gaat, houdt het gerecht geheim. In Antwerpen zijn 2 eigenaars veroordeeld omdat ze 23 appartementen illegaal verhuurden als Airbnb. Ze hadden daar nogthans geen vergunning voor. De Antwerpse rechtbank legde hen elk een boete van €28.000 op met uitstel van 3 jaar. De appartementen moeten ook dringend worden omgevormd tot woning en binnen de 6 maanden moeten die opnieuw verkocht of verhuurd worden. De regels voor Airbnb's worden vanaf vandaag ook strenger om illegale verhuur en overlast tegen te gaan. En BNP Paribas wil in 3 jaar tijd 1000 jobs vervangen door artificiële intelligentie. De bank wil dat doen door de komende jaren minder mensen aan te werven dan er vertrekken. Vorig jaar vertrokken er zo'n 500 mensen, terwijl er maar 330 in de plaats kwamen. BNP Paribas wil vooral inzetten op een chatbot waarbij je vraag eerst stelt aan een digitale robot en dus niet aan een bankier. In 2028 zouden er zo'n 7 miljoen vragen via de chatbot afgehandeld moeten worden.
0: Nostalgie weer.
5: Stilaan meer wolken, maar het blijft wel overwegend droog met maxima tot 24 graden. Morgen veel regen en onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn. Nog tot 23 graden. Woensdag en donderdag dan wisselend bewolkt met buien en 20 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at Work.
6: Marcia Boirodi.

Marco Borsato tussen de grootste hits hier bij Nostalgie. Sebastiaan zit ook al mee in onze club van genieters, zie ik in de app. Hij geraakt maar niet in de winkel, stuurt hij daar, omdat er te veel ambiance zit in de muziek. Ja, ik heb ook niet direct een plaat in de aanbieding om de boel mee stil te leggen, Sebastiaan. Op maandag doe ik zo net iets harder mijn best qua tempo. Dus ik stel voor dat je gewoon de Nostalgie-app in je oren steekt en ons gewoon lekker meeneemt aan de winkel, toch? Hoef je Michael Jackson al niet te missen, hij komt er zo aan met zijn Smooth Criminal. Eerst langs Christina Aguilera.

0: Zometeen hoor je hier bij Nostalgie nog eens waarom Cher een vrouw is van de directe aanpak. En vooral op elk vlak ze die aanpak al eens graag gebruikt ook. Het is al zeker niet in de keuken, dat kan ik je vertellen. Waar dan wel, hoor je meteen aan Rick James.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
3: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
2: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
3: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
2: Ah, ja?
3: En daardoor veel minder potten verf, hè.
2: Ah, bon.
3: Ja.
2: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at sea. 4 topartiesten van bij ons op 1 podium. Bart Peters.
6: Denk je soms nog aan
5: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. At sea in de zomerarena van Kokzijde op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
7: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
8: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
7: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
8: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
7: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje voor een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
9: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
8: Want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met chocolade.
7: Sanderke, alles gaat er zijn.
9: Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen

Cher met haar directe aanpak om uit te zoeken of je de ware voor je neus hebt staan of toch niet. Zet er je lippen op, zegt ze, en je weet het meteen. Of het zo waterdicht is, dat plan, dat weet ik niet. Maar ja, je moet iets zeker. It's in his kiss hier bij Nostalgie. En dan zo'n schoontje van Coldplay er meteen aan vast. Over het koesteren van mooie herinneringen na het einde van een relatie. De schoonheid blijven zien ook in die persoon, zelfs als jullie wegen scheiden. Hij zegt het zo mooi hier, Chris Martin. 'Cause in a sky full of stars, I think I saw you.

0: tedere momentje van liefde hier met Beverly Craven, Promise Me. En dan hoor jij hier over 10 minuten het geluid der geluiden uit de 80s. Naast de synthesizer dan, hè. We doen Texas, nog een goede ZZ Top en dan duw ik het nog eens in je radio.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
7: Oh, is die goed?
6: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
7: Wat is daar mis mee?
6: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven nu echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
7: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
8: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
9: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
10: Als dit herkenbaar is voor jou...
9: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
11: Oh, mijn voetjes met die koude vloer.
9: Ah, leuk.
11: Wow, jij vindt dat leuk.
10: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
9: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
11: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
9: Ah.
10: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
9: Kurkfabriek van Avermaat.
12: Leden bij Leemans.
13: Zeg, Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
11: Allee, Harry.
13: Wat?
11: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
13: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
12: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Hits at Work.
15: Marcia Boirodi.

in a Smile van Texas. Alleen de grootste hits hier bij Nostalgie. Met extra veel focus op al die toppers uit de 90s en de 80s. En geen geluid, zo 80s toch, als dat van een good old drumcomputer. Tak, tak, tak, tak. Het was pure magie om daarmee te werken net toen. Het kostte een arm en een been. Maar zoveel artiesten die het absoluut wilden hebben om zo'n lekker pulserende beat in hun songs te krijgen. Prince heeft ze vaak gebruikt, de Human League, Madonna ook. Phil Collins, als hij zijn luiere drumdag had. En ook Michael Cimbello kon er goed mee overweg. Hier ga je hem nog eens hebben met...

en zijn Human Touch. En dan zie ik dat ik nog net genoeg tijd heb om jou een lekker vette gitaarsolootje cadeau te doen net voor het nieuws. Als ik kom, ik zou ze elke middag draaien, de boys van Toto. Maar moet mijn collega's ook de kans geven hè, om ze eens te kunnen meepakken af en toe. Maar vanmiddag zijn ze nog eens van ons. Kijk eens aan. Hold

0: Straks bij Nostalgie.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Nostalgie. En zo is het 2 voor 2 al. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En vrouwtje seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten.
5: Ja, hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat besliste de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. Orion kan dus niet zomaar naar buiten. Hij moet strenge regels opvolgen. En hij krijgt een contactverbod met de slachtoffers en een regioverbod opgelegd. Orion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden. Hij vraagt al meer dan 20 jaar om vrij te komen. Naar welk zorgcentrum hij precies gaat, houdt het gerecht geheim. Hongarije wil de grondwet aanpassen om president Sujok te kunnen afzetten. Dat heeft premier Peter Macar gezegd na zijn overleg met de president. Sujok weigert af te treden, ondanks een ultimatum van Macar. Die zegt dat de president de Hongaarse democratie niet heeft beschermd en een trouwe bondgenoot is van de vorige premier Viktor Orbán. Orbán verloor in april de parlementsverkiezingen na 16 jaar. En je hebt het ongetwijfeld zelf ook al gevoeld. Het is de op 2 na warmste lente ooit in ons land. De gemiddelde temperatuur lag 12 graden boven de normale metingen, dat meldt het KMI. De maand mei alleen al had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. De voorbije 10 dagen waren ook de warmste sinds het begin van de metingen, met temperaturen van meer dan 25 graden.
0: Nostalgie weer.
5: Het is nu wel helaas gedaan met het mooie weer. Deze namiddag en vanavond bewolkt, lokaal kans op een bui met maxima tot 24 graden. Morgen veel regen en onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn. Nog tot 23 graden dan. En ook de dagen daarna nog regenachtig en 20 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
6: Marcia Boirodi.

Nou, je hoorde het net al in het nieuws. We zitten recht in de op twee na warmste lente ooit gemeten in ons land. Als het goed is, krijg je zweetklieren vandaag toch al ietsje meer rust dan de voorbije week. Meer regenopkomst ook. En dat is misschien dan weer het ideale moment om knus binnen te gaan zitten in het gezelligste boardgamecafé van Tienen. Alweer een tof en creatief concept van een van onze lokale ondernemers. Over een kwartier zoiets hoor je daar meer over. Eerst meer muziek, U2 is onderweg. En Ava Max nu met Sweet But Psycho.

0: Feel You Too. Jij zit hier bij Nostalgie zeker ook al goed voor een turbo 90s feestje op het werk zometeen. Met de lekkerste beat die ze bij Snap in hun stal hebben liggen. Komt eraan.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
13: Nostalgie Top 3000.
11: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.

0: We zitten in Heaven met Bryan Adams. En dat komt net goed uit eigenlijk. Want ik mag jou nu dankzij Unizo meenemen naar een hemels en plezant plekje in Tienen. Een combinatie van een knusse koffiebar en een spelletjeswinkel. De twee grote passies van Wouter de Haas. Hij giet ze samen elke dag in koffie en spel. En dat is een plek waar gezelligheid en plezier centraal staan. Dag Wouter.
1: Hallo.
0: Hoe ben jij eigenlijk op het idee gekomen, Wouter, om koffie en gezelschapsspelletjes te combineren?
1: Als ik op vakantie altijd ging, dan zocht ik heel gezellige plekjes om koffies te drinken. Ik ging altijd naar koffiebars, altijd in het verleden. En ik heb een hele grote passie voor het betere spel. Maar alles van kaartspeltjes tot miniatuur, ik deed zo wat alles. Dus ja, die twee dan samen in één zaak combineren leek mij gewoon bij mij passen.
0: Ja, ja, en een effectieve manier ook om nog meer mensen aan die leuke boardgames te krijgen. Maar het is ook meer dan puur een koffietje en spelplezier aanbieden bij jou, Wouter. Er zit echt wel een grotere droom achter je zaak.
1: Ja, ik heb altijd heel graag mijn passie met anderen gedeeld. En ik ben passioneel over alles wat ik doe en waar ik al ben geweest. Een koffietje en dit en alles zo. Ik babbel daar heel graag over en ik deel dat dan ook heel graag met mensen. Dus ik, als mensen dan naar mij komen, nou, wat vind jij dan leuk om te spelen, wat dit en wat vind je hiervan? Ik geef dan altijd een heel uitgebreide uitleg, omdat dat bij mij zo is nu.
0: Ja, ja, jij wilt echt ook, hoor ik graag, een ontmoetingsplek creëren waar iedereen welkom is en waar mensen met dezelfde spelletjes, interesses elkaar kunnen leren kennen en ook van jou kunnen bijleren. Ja. Dat is ongeveer wat er achter zit. Heel tof. Hoe werkt het dan juist als ik bij jou binnenkom met mijn gezin? Bijvoorbeeld, Wouter, zie ik een menukaart met spelletjes erop? Of hoe werkt dat dan juist?
1: Wij hebben helemaal achteraan in de zaak hebben wij een hele grote spelletjeskast met over de 100 bordspellen. Oh. Waar dat de leeftijden beginnen vanaf 2 jaar. Dus je kunt al vanaf heel jong, zelfs eigenlijk bij ons terecht, voor samen met heel het gezin eigenlijk een spelletje te spelen. Als je dan iets drinkt of consumeert, kun je gratis van die kast gebruik maken. En ja, vind je een spelletje leuk, dan kun je het daar ook kopen, want wij hebben buiten onze spelletjes assortiment, ik denk als ik nu het laatst in de kassa keek, bijna 2000 artikelen in totaal liggen. Ja. Dus ja, het gaat heel uitgebreid van wat we allemaal aanbieden voor onze klanten dan ook nog.
0: Tof, een heel leuke manier om die spelletjes al eens uit te testen, om te zien wat er werkt voor jou en je gezin en dan kan je het achteraf nog kopen. Ik vind het een heel leuk concept. Is er zo'n spel, Wouter, waarvan je zegt, oh, dat moeten we een keer geprobeerd hebben?
1: Als je nog niet veel spelletjes speelt, is bij ons een dat vaak dat wordt uitgepakt, is Cascadia. Omdat dat zeer laagdrempelig is om ermee te starten, om het zo te zeggen. En toch uitdagend genoeg om dieper in te gaan. Zo'n goede klassieker altijd.
0: Alright, Cascadia, het ligt mee in de demokast, onder andere bij Koffie en Spel. Een gezellig boardgamecafé in Tienen, waar je dus altijd welkom bent. Als je online ook al eens graag binnenkijkt, dan vind je hen terug op koffie-spel.be. Wouter, alle succes met zo'n tof concept en nog een mooie maandag voor jou.
1: Dankjewel, fijne dag.

0: Ronan Keating over de rollercoaster van het leven. Met ups en downs, soms een keer over kop ook. Maar zolang je je favoriete mensen mee in het karken hebt zitten, komt alles altijd wel weer goed. En daar nog de beste muziek bij hier bij Nostalgie. Ik stuur Alana Miles zometeen en ook een geniaal dancepop duo uit de 80s.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
10: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
11: Imosco!
10: Nee, Imosco, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
11: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Imoscoopman?
10: Och, jongens.
9: Dat is wel een meld, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Imoscoopman.
14: We are music.
15: Hits at work.
16: Marcia Buarodi.

Anke Maas zit ook al mee in de Nostalgieclub vanmiddag. Ik zie in de app dat ze vertrekt naar huis, is klaar met werken en nu richting haar blokkende dochter om die te gaan soigneren met een dikke pasta carbonara straks. Anke, Anke, dat zijn extra mama-punten, hè. Doe je goed. Alle succes trouwens voor iedereen die vol in examenmodus zit op dit moment. Ik ken het gevoel ook nog van vroeger. Nachtjes door, stukken cursus die plots onvindbaar zijn. De zenuwen en de stress vooral ook. Altijd een spannende periode. Maar wij kunnen jouw blokkende student aan een smakelijk pakket helpen. Eentje dat de focus en de energie erin gaat houden tijdens het blokken. Vertel je zo wat je daarvoor moet doen. Eerst nog langs Elton John.

tijd vliegt, zeg. Nog een paar minuten en Sean en Lenke ontvangen jou weer met open armen in hun muziekcafé. Nog altijd de place to be trouwens om een Colruyt snackbuis te scoren. En die zit ramvol met tussendoortjes en drankjes die echt wel gaan helpen om de focus erin te houden boven de boeken voor onze blokkende studenten. Als jij er graag eentje wil hebben voor jouw student thuis of misschien in je familie of vriendenkring, zet dan zeker onze chat even open in de Nostalgie-app. Moedig hem of haar daar even aan in een audiobericht en stuur het ons door in de app. Dan heb jij misschien wel prijs straks. Veel succes en veel plezier ook. Ik zal als muziekcafé zo meteen.

0: Katy Perry, přestat hit si.
1: In Chance Muziekcafé.
0: Maar datzelfde valt van Rod Stewart te zeggen, hoor. Straks bezingt die Baby Jane.
2: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
3: mobiliteitsbudget?
2: Ja.
3: Laten we samen eens kijken.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
11: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
10: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
11: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
12: Hoogstraten aardbeien.
13: Nostalgie.
0: Goedemiddag, het is 2 voor 3. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Veel stormschade afgelopen weekend.
14: Ja, de verzekeringsmaatschappijen verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer afgelopen weekend. Het gaat dan vooral om dakramen of verandas die beschadigd raakten door grote hagelbollen. Maar ook om gebluste auto's. Vooral de provincie Vlaams-Brabant, Henegouwen en Namen werden zwaar getroffen. Stormschade aan je huis wordt gedekt door je brandverzekering. En mogelijk zal de hagelbui ook erkend worden als natuurramp. Als je zelf schade hebt opgelopen, kan je dat melden aan het Vlaams Rampenfonds. De advocaat van seriemoordenaar Freddy Horjon reageert opgelucht na de uitspraak van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. Die besliste dat Horjon de gevangenis na 47 jaar mag verlaten en een enkelband krijgt. Hij wordt ook opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Horjon kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden, maar volgens zijn advocaat is hij veranderd en ook niet meer gevaarlijk. Horjon wil uiteindelijk terugkeren naar de maatschappij. Hij is intussen 78. In het noorden van Italië is een speleoloog gered die 12 uur vast zat in een grot. De man van 20 was met een groep afgedaald in de grot, maar raakte met zijn been gekneld onder een rotsblok. Zijn groepsgenoten waarschuwden de hulpdiensten. De reddingsoperatie was gered, was complex, maar hij kon uiteindelijk naar boven gehaald worden. De man is naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.
1: Nostalgie weer.
14: Het is nu wel helaas gedaan met het mooie weer. Deze namiddag en vanavond bewolkt, lokaal kans op een bui en later vannacht opnieuw onweersbuien. Maxima tot 24 graden. Morgen veel regen en onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn, nog tot 23 graden. En ook de dagen daarna nog regenachtig en 20 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
7: music.
1: We are
7: Nostalgie.
1: Sean's Muziekcafé.
15: Sean en Lenke.
0: Gelukkig heeft ons café het afgelopen weekend geen stormschade opgelopen. Ons dak ligt er nog op en ook de baar staat nog recht. Dus geef uw bestelling maar door. Kan bij Lenke of mezelf en dan zorgen wij voor de goede muziek in uw speakers. Rod Stewart, het is aan u. Yeah.

0: Café.
1: Goedemiddag, het café is weer geopend. We zijn weer een nieuwe maand ingegaan. Ook het jaar gaat weer zo snel. 1 juni vandaag. Wereldmelkdag, blijkbaar. En melk is goed voor elk. Dat zeiden ze toch vroeger ook altijd bij de reclammetjes en zo. Net zoals hier bij Nostalgie ons muziekcafé komen vertoeven. Ook goed is voor iedereen die van toffe compagnie en een leutig sfeerke en goede platen houdt. Dus hier zit je de komende 3 uur alweer goed.
2: Ik heb gezien dat je een heel weekend in de zwemspa in Dardenne hebt gezeten. Ja, ben je een beetje opgeladen?
1: Dat is een goede omschrijving. Een heel weekend er bijna niet uit. Ja, ik ben helemaal opgeladen. Echt helemaal fris.
2: Dat is goed, want ik wil eens testen hoe fris je bent. Ik heb een quizvraag om eens iets anders te doen. Over een groot taboe op het werk.
1: Oké, laat maar komen.
2: Alrighty. 60% van de Belgen vindt piep op de werkvloer nog een groot taboe.
1: 60% van de Belgen vindt piep kakken, hè? Ja.
2: Nee, kakken is het niet. Ach, nee. Ik denk dat dat minstens 80% van de Belgen is.
1: Ik snap dat ook niet, dat is toch niet zo erg? Allee, als je nu moet gaan, ga toch niet met maagpijn de hele dag door?
2: Not done. Allee, kakken op het werk.
1: Nee, jij niet. Oh,
2: maar misschien weet jij het wel, als je nu aan het luisteren bent. Doe gerust een gokje in de app, als je het zou weten. 60% van de Belgen vindt piep op de werkvloer nog een groot taboe.
0: Nostalgie.

0: Ja, dus Lenke komt hier zo net te zeggen, 60% vindt peep iets op de werkvloer een groot taboe. We zijn er samen naar aan het raden. Lieselotte stuurt een korte broek.
1: Oh. Dat is het niet.
0: Nee, Mark stuurt seks.
1: Ook niet. Laat het uit.
0: Wat is hier nog? Leuke suggestie. Fabienne zegt een scheetje of een boertje laten.
1: Ook een scheet vind ik erger dan een boer, maar dat is het ook niet.
0: Nee. Vuile moppen stuurt eraf.
1: Ook niet. Nee, ook niet. Ook niet.
0: Ja, en dan Mark die. Of iets met een collega beginnen komt ook nog binnen. Maar dat is het.
1: Nee,
0: ook
1: niet.
0: Ik kan aan u. Ja, Mark die zegt gewoon nog. Ja, kakken in het fabriek vermijd ik ook zoveel mogelijk. Kakken in cafés is helemaal uit den boze. Ja, maar Mark, je gaat toch niet ons gezellig caféke verlaten. Gewoon omdat je een kakje moet gaan leggen. Dan ja, oké, maar nee, er zijn. Maar het is het allemaal niet.
1: Het is iets anders. Arno en Hans die wisten het wel, want het is praten over je loon.
0: Ah.
1: 60% vindt dat een heel groot taboe. Dus
0: dat
1: gebeurt bijna niet. Maar ik schrok hier, want inderdaad, hier net een klein onderzoek gedaan. Hier op de werkvloer ook bijna niemand praat over zijn loon, maar ook niet met vrienden.
0: Ik doe dat ook niet met mijn vrienden, als ik zo begin na te denken. Moest iemand mij dat vragen, zou ik dat nu wel zeggen, maar ik zou daar zelf niet spontaan naar beginnen. Ik ben wel eens benieuwd hoe dat zit met de café.
1: Ja, dat is onze vraag. Praat jij over je loon? Vind jij dat dat kan? Doe je dat met je vrienden? Doe je dat eigenlijk thuis met je man of vrouw? Ja. Hoe ver gaat dat? Of zelfs met collega's? Dat willen wij nu eens weten. Stuur het maar door in de Nostalgie-app.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Mm-hmm.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Medimarket.
7: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
8: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Je hebt het misschien gezien, maar in Antwerpen hangt een heel vreemd reclamebord dat een stunt is van Maura Nachtergalen. Dat is een vrouw die CEO is in een bedrijf in Deinzen. En op dat bord deelt hij ook haar bruto loon met heel Vlaanderen. Ze verdient 10.000 euro bruto per maand. En ja, het is een vreemde stunt, maar die doet dat allemaal om het taboe te doorbreken. Want die zegt, we praten nog te vaak over ons loon, zoals onze grootouders, over seks. Ongemakkelijk en fluisterend of zelfs gewoon niet, hè? Dat is een groot taboe.
1: Ja, en, maar daarom laten we het eens bespreken in het café dan. Dat is de eerste stap dan.
0: Ja, we hebben het je gevraagd, hè, of jij het thuis bespreekt met je partner, met je vrienden of met je collega's. En ja, er zijn wel wat reacties binnengekomen. Mark die stuurde, over loon wordt altijd gelogen. Daarom praat ik er niet over. Trouwens, ik verdien meer dan ik krijg. David zegt, ik praat er niet over met collega's of vrienden, want dat zorgt alleen maar voor jaloezie. Ja, voilà. Ik wil het zelfs niet weten.
1: Dat is ook wel. Chris de Smet zegt, effectief weinigen praten over een loon. Ik doe het wel. Ter info, ik wil aantonen dat er over lonen dikwijls hoge verwachtingen zijn. Want als ze dan mijn loon horen, en ik ben bijna aan het einde van mijn loopbaan, zijn er toch velen verbaasd dat het zo laag ligt, ondanks 45 jaar loopbaan. Iedereen mag dit van mij zeker weten, maar ik krijg vaak weinig info in return, met een lachje erbij. Ja, dat is het dan ook wel. Jij zei dat net ook tegen mij, van ik deel dat wel graag, maar het is soms echt trekken om dan iets terug te krijgen.
0: Ja, dan wil je het inderdaad ook wel terug horen van andere mensen. Isabel die zegt, over het loon op de werkvloer wordt er niet gepraat. Thuis wel, met mijn man, blijft nog altijd wat taboe. En Fabienne die zegt, inderdaad niet tegen collega's en vrienden, zelfs niet aan de familie. Uiteraard wel met je echtgenoot erover spreken. Denk dat dit wel normaal is. Het is toch een privézaak. Maar Fabienne, ik ken zelfs iemand bij wie dat thuis zelfs onderling tussen de partners een probleem is. Omdat de vrouw meer verdient dan de man. En de man is dan eigenlijk jaloers. Dus zelfs daar is dat moeilijk om over te praten. Dat is wel al extreem, hè? Maar dat gebeurt ook.
1: Ja, tuurlijk. Ik denk dat Yuri Hermans zijn berichtje het nog een beetje mooi samenvat. Hij zegt, ik praat niet over mijn loon. Dat zit er waarschijnlijk van kinds af aan al in, zeker. En mijn collega's doen dit ook niet. Dus denk dat het wel bewezen is bij deze. Met jullie reacties, praten over loon is nog steeds een taboe. Dus merci om het alvast met ons te delen hier in het Muziekcafé. Want we zeggen het wel vaker, hier zijn geen taboes. Alleen maar goeie muziek. Adele en Barry White.

0: Zometeen in Charles Muziekcafé.
1: Marilyn Monroe die zou vandaag 100 geworden zijn. Wel eens benieuwd hoe die eruit had gezien vandaag. En dat hebben ze dit weekend al gevierd op een toch wel bizarre manier.
2: Zo dadelijk die absurde manier eens bekijken in onze muziekcapsule voor Charlie en May.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
0: Sean's Muziekcafé.
5: Sean en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May. Marilyn Monroe, die zou vandaag 100 geworden zijn, werd dit weekend al op een bizarre manier gevierd, maar wel leuk om te zien eigenlijk. Een wereldrecordpoging was het, grootste verzameling lookalikes van Marilyn Monroe. Het is gelukt ook. Palm Springs kleurde platina blond met 1037 Marilyn Monroe lookalikes. Opvallend veel mannen ook daartussen, als ik de foto hiervoor
1: zie. Superveel mannen, eigenlijk een beetje gek. En die moesten ook betalen, hè. Die moesten €65 betalen om mee te mogen doen aan die wereldrecordpoging. Maar die kregen er wel van alles voor. Die platina blonde pruik kregen ze, een felrode lippenstift, een martiniglas, cat-eye zonnebril en een replica van die iconische witte jurk die Monroe droeg tijdens de film The Seven-Year Itch in 1955. En natuurlijk ook de eeuwige roem in dat Guinness Book of World Records.
0: Maar ja, en het ziet er wel mooi uit, omdat ze dan allemaal hetzelfde aan hebben, anders zou het misschien zo'n vreemde allegaartje zijn geweest. Maar dus...
1: Onze vraag voor de capsule... Voor wie of welke artiest zouden we jou zo ver krijgen om ooit nog mee te doen aan zo'n wereldrecordpoging lookalikes?
0: Oeh, met andere woorden, wie is jouw all-time favorite artiest eigenlijk, hè? We zien je bericht graag verschijnen in de app voor de muziekcapsule. En ondertussen Sarah Bareilles met Love Song. Goedemiddag.

0: Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Ondertussen zijn we voor in onze muziekcapsule op zoek naar jouw favoriete artiest.
1: En misschien heb jij thuis wel zoiets speciaal liggen van gadget van die artiest.
0: Ah ja, laat het dan ook weten. In de app. Wie is jouw all-time favorite artist voor in de muziekcapsule? Zo dadelijk. Eerst Clouseau nog. Ja.

0: straks in Sjans Muziekcafé.
1: Als Nena 46 shows heeft ze staan van nu tot en met oktober. 46, dat is een ferm tourschema. Wel bijna allemaal in Duitsland, maar ja, even zit die tripje van maken, hè. Als je Nena live wil zien. 99 Luftballons komt er sowieso al aan, zo dadelijk.
2: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie, ikke?
9: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
10: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
10: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
10: Voilà.
9: Op sunweb.be.
11: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
12: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
11: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
13: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
14: Amai, ik proef hier precies de zon.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
15: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at sea. 4 topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
16: Denk je soms nog aan
15: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
17: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
18: Oh, is die goed?
17: Maar allez, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
18: Wat is daar mis mee?
17: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt dat vies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
18: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op Kroes.
19: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
20: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag. Het is bijna 3:45 het nieuws met Fraukje Kaljon. Er waren al klachten over het rijgedrag van de buschauffeur van het ongeval in Buggehout.
21: Ja, verschillende busbegeleiders hadden voor het drama met een schoolbus in Buggehout al klachten ingediend over het rijgedrag van de chauffeur. Dat schrijft VRT Nieuws en bevestigt ook het parket van Oost-Vlaanderen. Zo zou de man regelmatig zijn gsm gebruikt hebben, vaak te snel rijden en had hij eerder ook al gesloten slagbomen genegeerd. Volgens getuigen wist de school en de busmaatschappij dit, maar werd er niet ingegrepen. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt wel het ongeval nog. Daarbij kwamen 2 kinderen, een busbegeleider en ook de chauffeur zelf om het leven. De verzekeringsmaatschappijen verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer afgelopen weekend. Het gaat dan vooral om dakramen of verandas die beschadigd raakten door grote hagelbollen. Maar ook om geblutste auto's. Vooral de provincies Vlaams-Brabant, Henegouwen en Namen werden zwaar getroffen. Stormschade aan je huis wordt gedekt door je brandverzekering. Mogelijk zal de hagelbui ook erkend worden als natuurramp. Als je zelf schade hebt opgelopen, kan je dat ook melden aan het Vlaams Rampenfonds. En in Nederland onderzoekt de politie een hardhandige arrestatie van een vrouw in een asielcentrum. Het gebeurde 19 mei, maar online circuleren er nu beelden van het incident. Daarop is te zien hoe een agent de vrouw stevig vastpakt en meesleurt, waarna ze op de grond valt. Een man die haar wilde helpen werd tegengehouden, waarna de situatie escaleerde en er klappen vielen. Online wordt ook beweerd dat de vrouw zwanger is. Volgens de politie toonden de beelden slechts een deel van wat er gebeurd is en reageerden de agenten op een melding van een bedreiging met een mes.
3: Nostalgie weer.
21: Deze namiddag en vanavond bewolkt en lokaal kans op een bui. Later vannacht opnieuw onweersbuien en het blijft ook zacht met minima tussen 11 en 18 graden. Morgen veel regen en onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn, nog tot 23 graden. En ook de dagen daarna nog regenachtig en 20 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van Op Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
4: Sean en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Dit weekend is het wereldrecord, de grootste samenkomst van Marilyn Monroe lookalikes, verbroken. Een heel schoon wereldrecord, want 1037 fans hebben zich verkleed als Marilyn Monroe, omdat ze vandaag 100 zou geworden zijn.
2: Ja, en onze vraag voor de capsule was simpel. Voor welke artiest zou jij nog ooit zo ver willen gaan? Of anders gezegd, wie is gewoon jouw all-time favorite? Voor Caroline Batté is dat Michael Jackson. Danny die stuurde Freddie Mercury. Peter Kerkhoffs die zei, mijn all-time favorite zal altijd Prince zijn. Die zit diep geworteld in mijn hartje. Al vanaf de eerste keer dat ik hem live zag in 1986.
1: Oh, chansaar jij, Peter. En het berichtje van Rudy ook gezien, Lenke?
2: Ja, zeker.
1: Die zei, Kim Wilde roept die in de app. Maar ik ga me niet verkleden als vrouw, ze. Met een paar emojis erbij. Nu zet je ons toch wel aan het denken. Rudy, kunnen we er een soort van café-challenge van maken anders?
2: Ja, want eerlijk is eerlijk, we hebben hem proberen bellen, maar hij nam niet op. Nee. Dus hij voelde waarschijnlijk al nattigheid.
1: Ja, maar wij hebben wel Kim Wilde klaarstaan om te vereeuwigen voor altijd en altijd in de muziek, de grote muziekcapsule van Charlie en May. Dus daar staat wel iets tegenover, vind ik. Rudy, als je nu, we weten dat je aan het luisteren bent. Het is niet omdat je niet oppakt, dat je plots verdwijnt. Dat is niet zoals de kindjes met de handjes over de ogen en je bent weg. Nee, dat werkt zo niet. We gaan hem nu de ruimte inschieten. Beste Rudy, we hebben nu een nummer en alles. En dan gaan wij toch misschien in de komende minuten Rudy nog in de app krijgen verkleed als Kim Wilde. Ik zou dat zo leuk vinden. Kom maar, Rudy. 3, 2, 1. Alle gekheid op een stokje. Hier is Kim Wilde met You Keep Me Hanging On, haar versie van het nummer, voor het nageslacht om ervan te genieten. Kom maar, Rudy. Foto's nu. Music capsule of Charlie and May. We have liftoff.

0: Wild, de favoriete artiest van een van onze cafévrienden, Rudy. You Keep Me Hanging On wordt bij deze vereeuwigd in de muziekcapsule. En Lenke, check die foto. Rudy, wat een held. Rudy heeft zichzelf doorgestuurd, verkleed als Kim Wilde. Ik denk dat met AI gemaakt is.
1: Ja, maar dat is een klein detail. Heel dapper wel,
0: ik vind het
1: Rudy.
0: Wel mooi. Echt waar, we zullen leren fashion aan zijn. Rudy, het is een schone look hoor, vriend. Echt waar, niet over twijfelen.
2: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Oh, de max van luisteraars hebben wij toch, echt.
1: Ik heb het vorige week nog gezegd, na Harry Styles heb ik echt de smaak te pakken om zo terug wat meer naar concerten te gaan.
0: Ja?
1: En er zijn er vandaag een paar nieuwe aangekondigd. Muzieknieuws met vooral veel concertnieuws. Dat krijg je rond 4:55.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Lenen bij Leemans.
6: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
7: Allee Harry.
6: Wat?
7: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
6: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Als dit herkenbaar is voor jou...
9: Zeg Chantal, wat is dat?
10: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
9: Amai zeg.
8: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
9: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
10: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
9: Ah ja. Hè?
8: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
11: Kurkfabriek van Avermaat.

0: Belgi, muzieknieuws. Céline Dion die heeft vanmorgen 10 nieuwe concerten aangekondigd. In april werden in een recordtempo al 480.000 tickets verkocht voor 16 concerten van Dion in de La Défense Arena in Parijs. Maar nu zijn er dus 10 nieuwe data bijgekomen voor die lang verwachte comeback-shows op 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 en 29
1: Amai.
0: Mei.
1: En gewoon allemaal uit de kop, hè, dan
0: 2027. Ja. Er zullen tijdsloten worden aangeboden aan een beperkt aantal fans die al ingeschreven staan voor de voorverkoop, hebben de organisatoren laten weten. En die specifieke verkoopmomenten vinden deze week plaats, van woensdag tot en met vrijdag. Na hun uitverkochte concert vorig jaar in de AFAS Dome in Antwerpen keert de legendarische Britse band Duran Duran terug naar ons land. Maandag 26 oktober staat Duran Duran in de ING Arena in Brussel. Dat concert maakt deel uit van een nieuwe arena-tour door het Verenigd Koninkrijk en Europa. En met dit concert staat de band voor het eerst sinds januari 2012 opnieuw op een Brussels podium. In april brachten ze trouwens nog hun nieuwe single uit, Free to Love. I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. En het Nederlandse ministerie van Asiel en Migratie blijft erbij dat rapper Ye, vroeger Kanye West, mag optreden in Nederland. Een Joodse organisatie had om een inreisverbod gevraagd na antisemitische uitspraken van de rapper. Concerten in het Verenigd Koninkrijk, in Frankrijk, Polen, en Zwitserland en Italië die werden al geannuleerd of uitgesteld door die uitspraken. Maar in Nederland zal hij dus wel optreden. De minister van Asiel en Migratie noemt de uitspraken onwenselijk en grievend, maar dat is onvoldoende reden om Ye de toegang tot Nederland te ontzeggen. Hij staat nu zaterdag in het Gelre Dome in Arnhem.

0: Muziekcafé.
1: Ook deze week trakteren we niet alleen op de beste muziek met onze Tournee General Mix, die komt er straks aan. Maar we geven ook snackbuizen weg, hè, van Colruyt nog tot en met deze vrijdag. En dat doen we allemaal om de blokperiode iets draaglijker te maken, want wij zijn er vanaf. Maar misschien zit je zoon of dochter wel in de blokken. Wil die nu misschien toch wat extra in de watten gelegd worden? Dan kan je dat perfect doen met zo'n snackbuis van Colruyt.
2: Met heel veel lekkere snacks in. Chocolade zit daarin, chocomelk, maïswafels, pistachenoten. Er zit echt van alles in. En als je zo'n snackbuis wil winnen, het concept dat is nog altijd hetzelfde. Dan mag je ons nu een audioberichtje doorsturen in de Nostalgie-app waarin je een student succes wenst of moed toespreekt. En dat mag je zoon of dochter zijn, maar evengoed een nichtje of de buurjongen, een student die je goed kent en die je een hart onder de riem wil steken.
1: Gewoon even een audioberichtje in de Nostalgie-app opnemen dus en doorsturen. En als je jezelf dan binnen een kleine 10 minuten terughoort in onze Tournee General Mix, jouw boodschappen, of je hoort ons je berichtje door ons voorgelezen worden, dan krijg je zo een snackbuis. Vooral even doorsturen nu, doet voor die studenten. Hè.
3: Examens? Ja, dan wordt er evenveel gesnakt als gestudeerd. Hè. Dus wilt je toch altijd genoeg voorraad? Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Sst, luister.
5: Summer deals!
4: Hoor je het ook?
5: Summer deals!
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
10: Download nu de Nostalgie-app en stuur gratis berichten naar jouw favoriete DJ's.

0: hij zal staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
0: Sean's Muziekcafé.
3: Sean en Lenke.

0: En zo werd het 20 voor 5 met de Dinky Toys. 20 voor 5 is wat einde werkdag. Eerste werkdag van de week. Misschien piekt het een beetje en heb je wel wat een boost nodig. Wel, dan is het Tournee General Mix het perfecte rondje van het huis. Non-stop muziek om je nog even dat laatste pushje te geven.
1: Het zou je ook wel eens een snackbuis hebben kunnen of kunnen opleveren. Aha. Want Tony heeft een paar audioboodschappen verstopt in die mix. En als je jouw boodschap door ons voorgelezen hoort, dan win je er ook een.
0: Zo'n snackbuis van Colruyt. Gaan we eraan beginnen? Jawel, zet het glas aan uw lippen. Laat het zachtjes binnenglippen, want dit is uw Tournee General.
1: Jan Renkens die stuurt Alice Paulien op weg naar het tweede diploma. Er is toch veel stress. Een job combineren met een studie, niet simpel. Dus Paulien, yes, you can. Dat zei ooit een president.
0: Els Verdijen zegt, kom aan Jent en Emila, nog een laatste keer voluit alles geven dit schooljaar. Om dan te kunnen genieten met de grote G van een heerlijke zomervakantie. Yes, you can, ook zij zegt het, liefs mama. En Chris de Mulder die wenst succes aan 2 van de 4 kleinkinderen. Axel en Xander die aan het blokken zijn. Die snackjes zouden hen wel extra motiveren. Alhoewel ze dan nog wel moeten overeenkomen. Wie wat krijgt natuurlijk. Groetjes van de Nona.

0: je best doen. Dat is het belangrijkste. Meer kan je niet doen en meer vragen wij als ouders ook niet. Dus keigoed bezig, mannen. Top, top, top. Succes!
1: Hey Lientje, zet hem op. Jere bezigjes in je kop. En de zomer wordt top. Groetjes, mama.
2: Ik wens mijn dochter, Karel, heel veel succes met haar examens. Ze zit in

0: quasi. Hopelijk heeft hij gesmaakt uw tournee-generaal mix. Vakkundig ineengedraaid, zoals elke avond hier in het Muziekcafé, door Tony Talbo. Merci, Tony. En ook merci voor al die berichten aan die studenten.
1: We hebben nog twee snackbuizen. En de eerste gaat naar Tanja Lardon. Die stuurde: hey Sean en Lenke, hier twee studenten in huis die het verdienen om eens een extraatje te krijgen. De jongste had vandaag zijn eerste examen. En dat nog wel op zijn 19e verjaardag. Oh. Tot overmaat van ramp was zijn trein deze morgen afgeschaft. En kon taxi mama nog eens opdraven. Hopelijk is het examen goed gegaan. En happy birthday daar.
0: Ja, en lang leven taxi mama. Nancy Breunig die stuurt merci. Die stuurt bericht liever voor mijn flinke student Niels. Na twee jaar werken, heb je de moed gevonden om terug te gaan studeren? Daar horen natuurlijk ook die examens bij. Heel veel succes, ben super trots op jou, mama. Wij zijn trots op jullie allemaal, studenten. Laat het smaken, die Colruyt snackbuis.
2: Moest snacken een vak zijn, zal het 20 op 20. Maar gelukkig zijn de geil voorzien van een grote voorraad snacks. Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.

0: No Doubt and Don't Speak. Oh, kijk, nog eens gewoon compliment aan Tony Talboom van Katja in de app. Tony die onze Tournee General mix in elkaar draait. Je bent een topper, Tony. De maxi mix van Ladies Night met Uptown Funk. We geven de complimenten door, Katja, dat is lief.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Ja, nog veel meer van jouw favoriete nostalgische hits, zoals deze Runaway Train van Soul Asylum uit het gezegende jaar 93. Dat is toch wel een tijd geleden, zeg.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
5: Die tijdsregistratie bedoelt je?
4: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
8: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
0: Goedemiddag, het is 4:55, het nieuws met Vrouwtje Kanjon. Er waren al klachten over het rijgedrag van de buschauffeur van het ongeval in Buggenhout.
9: Ja, in verschillende busbegeleiders hadden voor het drama met het schoolbus in Buggenhout al klacht ingediend over het rijgedrag van de chauffeur. Dat schrijft VRT Nieuws en bevestigt ook het parket van Oost-Vlaanderen. Zo zou de man regelmatig zijn gsm gebruikt hebben, vaak te snel rijden en had hij eerder ook al gesloten slagbomen genegeerd. Volgens getuigen wist de school en de busmaatschappij ervan, maar werd er niet ingegrepen. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het ongeval nog. Daarbij kwamen twee kinderen, een busbegeleider en ook de chauffeur zelf om het leven. Vakbonden en werkgevers vragen meer bescherming en een beter toezicht voor au pairs, dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen en werken. Vlaams minister van Werk, Demir, zei eerder al dat ze het statuut wil verbeteren, omdat er nog te veel misbruik is. Volgens de vakbonden zijn er duidelijke afspraken nodig tussen het gastgezin en de au pair. En ze willen ook dat enkel nog erkende uitzendbureaus voor de uitwisseling kunnen zorgen. Iran staakt de vredesgesprekken met de Verenigde Staten door de escalatie in Libanon. Daar blijft Israël de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah aanvallen. Ondanks een staakt het vuren. Iran zegt nu dat het pas verder wil praten met de VS als het Israël verplicht om de wapens neer te leggen in zowel Libanon als ook in Gaza. En Elise Mertens is ook uitgeschakeld in een dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Chinese partner in de derde dubbelronde in 2 sets. Het werd 6-2 en 6-4. In het enkelspel is Mertens ook al uitgeschakeld. Ze strandde vorige week in de tweede ronde. Magali Kempe is nu nog de enige Belg op Roland Garros.
1: Nostalgie weer.
9: Vanavond nog enkele opklaringen. Later vannacht wisselend bewolkt met buien. Het blijft ook zacht met minimaal tussen 11 en 18 graden. Morgen regen en onweersbuien die lokaal intens kunnen zijn. Er waait ook een felle wind met maximaal tot 22 graden. Woensdag en donderdag blijft het dan regenachtig met temperaturen rond 20 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Chance Muziekcafé.
10: Sean en Lenke.

0: De Soundcheck.
1: Op maandag trakteren we je in onze Soundcheck altijd graag op een live concertervaring van een band of artiest die afgelopen weekend nog eens op het podium kropen. In dit geval Take That, want die boys zijn afgelopen vrijdag aan hun Take That Circus Live Stadium Tour begonnen. De drie Take That'ers die nog overblijven zijn dat dan voor alle duidelijkheid. Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald. Geen Robbie Williams of Jason Orange dus, maar dat maken ze dan wel ruimschoots goed door ook de Ieren van The Script en Belinda Carlisle te hebben uitgenodigd als special guests op hun tour. Ze beloven alvast in hun eigen woorden grootste visuals en nostalgic energy. Ja, en uiteraard dient de tour ook als voorsmaakje voor een nieuwe album dat eraan zit te komen. De echte fans, die hebben hun tickets waarschijnlijk al, maar voor als je nu toch nog even finaal overtuigd moet worden, hier is Take That live ergens in 2019 met Could It Be Magic.

0: If You Let Me Stay, Terence Trent D'Arby.
1: Zometeen in Sjaals Muziekcafé
0: nemen we je mee naar 1 augustus 1987. Want toen kregen we in Europa onze eigen MTV. Ja, want nu sta je toch in de keuken of in je living te dansen met de radio aan of misschien wat Spotify op of zo. Maar toen, als klein manneke, stond ik te dansen voor de tv met de videoclips. Waaronder die van Money for Nothing van Dire Straits. De allereerste video en song ooit op MTV in Europa.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
10: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
9: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
10: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
9: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio. En voor u ook, hè, Sander.
11: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
10: Voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
9: Sanderke, alles gaat er zijn.
11: Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
13: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
14: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
15: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
13: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
14: Oh, maar dat is correct.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
17: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
18: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
19: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, de Standaard, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.

0: We gaan battlen met jarige artiesten.
1: Ron Wood, die is jarig, de jonkie van de Stones. Dat moet je eigenlijk zeggen. 79 wordt hij vandaag. Ja. Nog maar, want Mick Jagger die wordt deze zomer 83. En Keith Richards die wordt 1 december ook 83. Maar er is wel fijn nieuws aangekondigd vandaag. Want Mick Jagger en Ron Wood die waren samen bij de BBC Radio 2. Allee, die hebben daar een interview gegeven. En die hebben gezegd dat ze heel graag terug willen gaan toeren. Want op 10 juli komt dat nieuwe album uit. Foreign Tongues, hun 25e studioalbum. En daar hoort dus... Amai, het gaat niet goed meer. Daar hoort dus hoogstwaarschijnlijk ook een tour bij.
0: Het is allemaal maandag, hè? Maar je bent alleen maar van je melk, want ik wil net zeggen, ik weet al één iemand die daaraan in het publiek zal staan als ze eens naar deze kanten uitkomen met die tour. Dat zal toch wel enkele van honderd zijn.
1: Amai, dat was niet? Mijn eerste optreden. Dat is nostalgie.
0: Ah ja, maar dan moet ik ook full circle gaan en op weer opnieuw gaan zien. Want denk nu niet, ik wens ze nog heel veel jaren toe, maar dat ze nog zoveel tientallen jaren erbij zullen doen. Maar ook nog een tweedejarige vandaag. Alanis Morissette. Ze viert vandaag haar 52e verjaardag. Een gelukkige. En die gaat ook toeren, maar dan al iets sneller begint er eind deze maand aan. Met op 7 juli, de grote afsluiter van de Europese Tour, in Den Haag, in Nederland. En zo dadelijk dus beddelen met die jarige artiesten. Zeg maar.
1: Dat is zo.
0: Dat is wat jij wil zeggen? Dan neem je me de woorden uit de mond. John Newman nu. Love Me Again.

0: Clash.
1: Die gaat vandaag tussen twee jarige artiesten. Een 90s-icoon aan de ene kant en een icoon, ja, van alle tijden. We moeten het zeggen zoals het is, want hij gaat al meer dan 60 jaar mee. Stem voor Team Lenke en je gaat bijzonder satisfied zijn. Dat was mijn allereerste optreden, de Stones op de Wei van Werchter, als 9-jarig meisje. Echt een kippenvelmoment. En dat gaan we straks allemaal samen herbeleven. En de Ronnie die gaat ook blij zijn op zijn 79ste verjaardag. Dus Team Lenke, please.
2: En van de pure rock en roll van de Stones naar de Queen of Alt-Rock Angst. Zo werd ze soms genoemd, hè? Ons Alanis Morissette, want in de 90s was ze vaak kwaad. En dan zong ze en riep ze dat vreedtherapeutisch van zich af in haar songs, zoals ook in deze oorworm Ironic. Als jij op deze maandagmiddag ook wel eens goesting hebt om alles van je af te roepen, stem dan op Team Sean in de app. Stem voor Alanis Morissette.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
3: Nostalgie. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen. Online of via winkel.
0: Sean's Muziekcafé.
6: Sean en Lenke.

0: Clash.
1: Een nieuwe week, nieuwe kansen, zeggen we dan. Maar het is eigenlijk heffen we de Café Clash over het weekend heen, want vorige week was de gelijkstand.
2: Ja, maar zo werkt dat niet. Nieuwe week, nieuwe kansen, toch?
1: Ah ja, oké. Maar ja, het mag eigenlijk niet. Ja, kijk, dan blijven we verder tellen.
2: In ieder geval, het belangrijkste is dat ik weer heel veel zin heb om te winnen.
1: Ja, maar ik ook.
2: Ik heb het gevoel dat ik ook
1: minstens even veel goed zin om te
2: winnen. Maar ik denk dat misschien wel goed kan komen. Kim die stuurt, alhoewel het een zeer moeilijke keuze is, want ik heb ze beide ooit gezien in Werchter, toch de Stones graag. En Nancy, die stuurt Team Lenke. Ik wil toch dat ze deze eens wint. Zo'n mooi nummer. Echt een topper. Ook hij is jarig. Zet hem met dit nummer in de bloemetjes.
1: Oh ja, ja, maar Alanis Morissette is ook even jarig en in de fleur van haar leven. Andy stuurt Team Sean. Tatjana die stuurt ook bijvoorbeeld Sean met heel veel uitroeptekens. En in hoofdletters zijn ze zelfs haar best gedaan.
2: Om toch maar één keer, hoor, Tatjana.
1: In caps te zetten. Ellen is ook Team Sean. Ja, het zal er omspannen. Het is heel spannend. Maar ik denk dat we gewoon de volgende track gaan instarten. En dan gaan we het wel weten, hè.
2: Oh. Ma, dat was nipte.
1: Is dat nu niet een intro van Ironic van Alanis Morissette? Team Shop. Hup, hup, hup. Zeer mooie gekozen. Happy birthday.

0: En kijk eens, wie er komt binnenwaaien. Den Erwin, onze weerman.
1: Het weer met Erwin.
2: Dag Erwin, is er vanavond al kans op dat onweer?
3: Nee. Vanavond blijven die buien nog even ver van ons weg. Veel wolken wel, maar toch ook nog wel een beetje zon. En het goede nieuws is, het blijft dus overal droog. Bij aangename temperaturen om en bij de 20 graden.
0: Oké, en komen de dagen meer van dat dan?

0: Ja, morgen niet goed, Sean. Echt niet. Nee, dan gaat het opnieuw regenen. En het zijn buien die door het land trekken. En daar zitten toch weer een aantal ferme exemplaren tussen. Met hagel, onweer, eventueel zware windstoten. Dus ja, als je dat terrasje nog wil doen, doe het vanavond. Want morgen gaat echt in het water vallen.
1: Dat is duidelijk.
2: En de rest van de week?
0: Ja, dat is wisselvallig. Zomer op zijn Belgisch. Het wordt geleidelijk ook iets frisser. Donderdag en vrijdag, dan halen we zelfs geen 20 graden meer.
2: Oké, maar laten we dan hopen dat dat weekend er toch net iets beter uitziet.
1: Kom aan, Erwin.
0: Ja, ik ga mijn best doen. Maar het komt ervan, hoor. Het weekend wordt beter, de zon komt terug en die temperaturen klimmen geleidelijk richting 23 graden. Deze week eventjes uitzitten. Het komt allemaal goed vanaf zaterdag.
1: Oké, dikke merci. Je stelt ons toch rust. Dankjewel, Erwin Franks, onze weerman. Tot morgen, of tot morgen vroeg al, hè, bij Veronique en Sander.
0: Ja, tot dan, hè, joh.
1: Nostalgie. Sean's Muziekcafé.

0: En terwijl Kylie Minogue er rondjes blijft draaien, blikken wij even vooruit naar wat er straks aankomt. Top 3000 Heroes met Tony Talboom.
1: Mick Hucknall die was blijkbaar stikjaloers op George Michael. En waarom dat allemaal was, al die pikante details, die kom je straks te weten.
0: Ik ga godverdikke weer luisteren van mijn auto. Goeie fijne maandagavond.
2: We are music.
3: Nostalgie.

0: koor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
7: Ah, super. Allee.
6: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
7: Ah, dan is het gewoon.
6: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
7: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
6: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
8: Hoogstraten. Na.
6: Hoogstraten aardbeien.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
12: Honda, the power of dreams.
8: Hoogstraten, na, na, na, na, na, na.
11: Hoogstraten aardbeien.
13: Nostalgie.
14: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
15: Een goede avond. Het parquet onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parquet wil alleen zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niks op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten. Wel met een enkelband en hij verhuist ook naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
16: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan hun kerntaak en dat is rechtspreken. Ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
15: Orion heeft altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat gebeurt. Een vrouw van 70 uit Slijdingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Slijdingen waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah maar blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet meer onderhandelen. En sport, Jordi Meus heeft de openingsrit in de ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider daar in Wallonië. En het weer nog. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien. Minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
17: Music.
13: We are...
17: Nostalgie. Nostalgie.
13: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
18: Tony Talboom.
19: Tina Turner die had voor haar hits meestal andere nodig, behalve dan voor dat ene speciale nummer. En dat werd dan later ook nog eens haar reddingslijn. Komt eraan na Billy Joel en Fats & Small. Nostalgie.

0: En voor je echt aan je maandagavond begint, nog eventjes bekomen met de allergrootste hits en de strafste verhalen.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Tina Turner, een echte wereldartieste, maar voor haar grote hits deed ze bijna altijd een beroep op anderen. Er is één opvallende uitzondering, Nutbush City Limits. Dat nummer schreef Tina helemaal zelf. En met dit nummer eerde ze haar geboortedorp, Nutbush. In ruil kreeg een deel van de Tennessee State Route 19 jaar later haar naam. Maar de song werd nog belangrijker voor haar, want niet lang na het uitbrengen volgden zware jaren. Het einde van I Can Tina, ja, de echtscheiding en een periode waarin ze nauwelijks werk kreeg. De royalties van Nutbush City Limits hielden haar letterlijk recht. Dat verklaart ook waarom het nummer telkens opnieuw werd uitgebracht in een rock, disco, live, dans, allee, in verschillende versies. Vreemd genoeg stond Nutbush City Limits eind 1973 maar één week in de Vlaamse top 30. Om vijf jaar later, in 1978, langere tijd in onze hitparades door te brengen. Nutbush City Limits, zelf geschreven door Tina. En wat ze toen waarschijnlijk nog niet wist, is dat de song haar vangnet zou worden.

0: komt eraan. Twee Belgen met Lena en Nick Kamen, I Promised Myself. En ik beloof jou het verhaal achter een rockclassic waar 5 jaar aan gesleuteld werd in een kelder door 1 ingenieur die zijn platenfirma liet geloven dat er eigenlijk een hele band achter zat. Maar dat was dus niet zo. Meer daarover binnen 10 minuten.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja. Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
6: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk?
5: Ah, die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
6: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
5: Ah, ja?
6: En daardoor veel minder potten verf, hè.
5: Ah, bon.
6: Ja.
5: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: straks de beste boyband uit de 90s, Backstreet Boys. Ben je het met mij eens? Denk het wel, hè. Eerst nog Boston.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: More Than a Feeling was in 1977 hun allereerste single. En meteen zo groot dat het al hun hits die daarna kwamen overschaduwde. Het nummer werd geschreven en grotendeels opgenomen door Tom Scholz. Geen rockgod, maar een ingenieur afgestudeerd aan MIT. Die overdag bij Polaroid werkte en 's nachts in de kelder van zijn huis eigenhandig een studio bouwde. Epic Records dacht een voltallige rockband te tekenen. Maar in werkelijkheid speelde Scholz bijna alles zelf in. Gitaar, bas, toetsen. Alleen de zang die kwam van Brad Bell. Toen de platenfirma eiste dat het album in een echte studio in LA moest worden afgewerkt, nam Scholz gewoon één nummer daarop om het toneelstukje geloofwaardig te houden. De rest bleef stiekem kelderwerk. 5 jaar sleutelen en plots was Boston een van de grootste rockacts ter wereld.

0: Top 3000 Heroes met zometeen Loreen en Euphoria en Crowded House Weather With You. En een verhaal over jaloezie, over Mick Hucknall van Simply Red en George Michael.
1: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
2: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
3: Is hem gaan kijken?
2: Hij durft niet.
3: Maar, ja, en wat nu?
1: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
4: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
1: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.

tiener probeerde Mick urenlang haar hoge noten te halen. Ja, en plots ziet hij dan George Michael daar staan met zijn grote heldin. Mick gaf toe aan de jaloezie, liet het los en kon eindelijk van de muziek genieten. Maar toen kwam de ultieme kans. Via connecties van de platenmaatschappij nodigde Aretha Mick uit voor een exclusief dinertje met hem in Detroit. Ze had gehoord dat hij een hele grote fan was. Mick kon het natuurlijk niet geloven en zei meteen ja. Maar wat bleek? Alweer pech voor hem. Op de dag van de afspraak zag Mick op tv dat Aretha's zoon was opgepakt. Gevolg? Dineetje gecanceld. Mick Hucknall leerde die dag één ding. Wereldster worden, dat is heel moeilijk. Maar een etentje regelen met je jeugdheld, dat blijkt soms nog veel moeilijker.

0: Kokzijde presenteert. Vrijdag 24 juli, at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
1: Denk je soms nog aan
0: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde, op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
2: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Wat blieft, ga jij die een bikini aandoen?
3: Oh, is die goed?
2: Maar allez, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
3: Wat is daar mis mee?
2: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken en die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
3: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
4: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
0: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
5: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Een goeie avond. Het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parket wil enkel zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niets op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkelband, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
7: Totaal ongeloof eigenlijk. Hè. Ik wil je dat niet horen. Dus ze hebben mij gebeld, 5:45, van slachtoffer ontgaan in Gent. Ik had dat ook gevraagd, van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet, ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
6: Ja, Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. Een vrouw van 70 uit Slijdingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Slijdingen, waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. En sport, Jordi Meus heeft de openingsrit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider in Wallonië. En 3-op-3 voor de Italiaanse Elisa Balsamo in de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze won nu ook de 3e etappe in de sprint van een uitgedund peloton. Balsamo verstevigt ook haar roze leiderstrui. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scoopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immo Scoopman.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.

0: geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: record met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Ricci, citroen met framboos.

0: Cassie. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03 226 93 93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Een goeie avond. De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
7: Wij waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
6: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij het ongeval in Buggenhout werd een schoolbus gegrepen door een trein op een gesloten overweg. Er vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen en de chauffeur zelf. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkel band, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
8: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil je dat niet horen. Dus ze hebben mij gebeld, 5:45, van slachtoffer rondgehaald in Gent. Ik had dat ook gevraagd, van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek, hoe is het mogelijk?
6: Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. En sport Serena Williams gaat weer tennissen. Dat meldt de organisatie van het grastoernooi van Queens in Londen. Serena Williams is 44 en lag bijna 4 jaar stil. In Londen gaat ze dubbelen. Mogelijk met de jonge Canadese Victoria Mboko. Die heeft met Wim Fisset sinds kort een Belgische coach. Serena Williams won in haar carrière 23 Grand Slam toernooien. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
1: Hoe is die goed?
0: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
1: Wat is daar mis mee?
0: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
1: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
2: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
0: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
3: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
2: We waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij, en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
1: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede. Tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij ook profvoetballer is geworden.
3: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat, is gekomen door de opleiding hier in Genk, door mijn kans te krijgen hier. Dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
1: Het is niet duidelijk hoeveel geld Courtois in Genk pompt. Hij investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje, maar ook in onder meer een e-sports bedrijf en de Formule 4 bijvoorbeeld. Vanavond zon en wolken en droog. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien. Minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk ook met onweer bij 19 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. In een bedrijf in Noord-Nederland zijn 3 mensen neergestoken, dat bevestigt de politie. Het gebeurde in de gemeente Heer Hugo Waard. De politie is ter plaatse en houdt het bedrijf onder schot. Het is niet duidelijk of er nog verdachten in het gebouw zijn en hoe het gaat met de slachtoffers. Ook de aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Autobedrijf Tros Beijaard krijgt bakken kritiek op sociale media. Nu blijkt dat de firma op de hoogte was van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. Zo zou de man onder meer geregeld te snel hebben gereden, zich niet aan de voorrangsregels gehouden hebben en vaak agressief geweest zijn in het verkeer. Journalist Jeroen van der Aura.
2: Zij verwijzen eigenlijk al heel de week door naar de lijn die dan de communicatie voert, maar zelf horen we ze niet. Ze hebben vandaag wel een statement op hun sociale media geplaatst. Ja. We geloven dat de deskundigen hun analyses grondig en binnen afzienbare tijd kunnen ontwikkelen. We begrijpen dat er verschillende vragen en bezorgdheden zijn, want die hebben wij ook. Dat is eigenlijk de enige communicatie die tot nu toe vanuit het Tros Beijaard, het busbedrijf, naar buiten is gekomen.
1: Het is wel nog niet duidelijk of de buschauffeur vorige week in de fout ging bij het drama in Buggenhout. Dat onderzoekt het parket nog. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Het zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede, tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrollenduivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
3: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus dat is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
1: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. En Sébastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden en dat vindt het bestuur dus niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minimaal rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.